0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een

0: coalitie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar.

270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 1:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Alphen.
1: Met nu,
0: dit is de dag.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het AVA Cup toernooi heb ik het over. In de studio wilde ik zeggen, maar dat is niet waar, want hij hangt aan de telefoon. Cliff Malhotra, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Cliff Malhotra hier, goedemorgen.
1: Ja, Cliff, goedemorgen. Ja, we hadden afgesproken in de studio, maar je zit een beetje in de stress, want er heeft een team afgezegd op het laatste moment.
2: Ja, dat klopt. Een team afgemeld wegens privéomstandigheden. Dat heb je nou eenmaal soms met het toernooi organiseren.
1: Ja.
2: Daar doe je als organisatie niks aan, maar het is niet anders. Maar we zijn op zoek.
1: Je gaat weer op zoek naar een ander team. Ja, ik ben toch benieuwd, want dat schopt natuurlijk wel het hele schema in de war allemaal.
2: Dat klopt. Maar ja, we gaan er alles op zetten om een team te zoeken.
1: Ja.
2: En misschien vinden we die wel in Alphen aan de Rijn, wie weet.
1: Wie weet, nou, dat zou wel makkelijk zijn, want dan kun je ook gewoon heel makkelijk inschuiven. En dan hoeven ze zich daar niet zo lang op voor te bereiden natuurlijk. Want anders moet je ook hele reizen gaan organiseren en zo. Want het is de 9e editie dit jaar. Eerder vond het toernooi plaats in Den Haag. Dit jaar voor het eerst in Alphen aan de Rijn. Waarom is dat toernooi verhuisd naar Alphen?
2: Nou, het is niet de eerste keer in Alphen aan de Rijn.
1: Oh.
2: Het is al inmiddels de 9e editie, of de 8e editie in Alphen aan de Rijn. De eerste was in Den Haag. Maar we zijn overgestapt naar Alphen, omdat de ARC, ja, dat vind ik persoonlijk, heeft gewoon de mooiste complex van heel Nederland.
1: En waar ligt het dan aan volgens jou?
2: Ja, dat is gewoon natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, de uitstraling. We hebben 8 velden, we hebben mega veel kleedkamers. En dat is wat je zoekt natuurlijk als toernooiorganisator. Dat je gewoon het beste, mooiste en grootste complex kan vinden. Want ja, we zitten met 60 teams en dat is nogal wat.
1: Nou, dat is zeker wat. Want je begon ooit eens een keer met volgens mij een stuk of 10 deelnemers, hè?
2: Ja, 10 deelnemers. En dat was zo een succes. In 2016 dat we gewoon konden uitbreiden. En je ziet het, 60 teams, we hebben meer dan 50 verschillende nationaliteiten. Het is inderdaad, zoals je het al aankondigde, het is een WK, een EK, een Champions League, het is een Afrika Cup, alles in één. Iedereen kan zijn eigen inschrijven als je maar senioren teams hebt.
1: Ja, want wat is het voor toernooi, Cliff?
2: Ja, het is gewoon een heel hoogstaand niveau qua voetbal. Senioren, wat ik al aangaf. En iedereen kan ze eigenlijk gewoon inschrijven. Je hebt geen verplichtingen, weet je wel. Net als de Champions League, je kan alleen maar een vereniging zijn. Hier kan je gewoon inschrijven als land, als club, vereniging, vriendenteam. Dat maakt allemaal niet uit. Je schrijft je in zoals jij dat wil.
1: Oké, maar dat betekent wel dat we echt heel veel verschillende teams krijgen. De een kan misschien wat minder voetballen dan de ander, omdat het meer een vriendenteam is. Gaat het wel hoogstaand voetbal worden dan?
2: Dat gaat zeker hoogstaand voetbal worden. En je moet het ook zo zien. Je komt ook voor de gezelligheid. Hè? Je hebt altijd teams die hebben sterkere spelers. Sommige teams die hebben ook gewoon profspelers in een elftal. En sommige teams die komen gewoon puur voor de fun. En die hebben gewoon een gezellige dag.
1: Ja, ik heb me wel eens eerder laten vertellen dat bekende voetballers als een Jetro Willems, ooit natuurlijk bij Feyenoord gespeeld, maar ook bij Real Madrid. Maar ook misschien wel het talent van het Nederlands elftal op dit moment, Chris Sammerveel, die hebben ook ooit meegedaan, hè?
2: Ja, klopt. Die waren er vorig jaar bij. En ik heb, als ik een klein beetje mag verklappen, ik zag gisteren een spelerslijst voorbij komen. En daar stond de naam Tony Villena op.
1: Dus hey.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een speler die we allemaal kennen vanuit Feyenoord.
1: Ja.
2: Dus vorig jaar was er bijvoorbeeld een Tijani Noselin en een Tyrese Noselin van een Telstar. Weet je wel. Dus dat soort spelers, ja, die komen toch gewoon op zo'n dag komen ze toch gewoon even kijken.
1: Komen ze dan kijken of komen ze dan ook meedoen?
2: Ja, dat ligt er net aan. Soms komen ze alleen kijken en soms komen ze ook voetballen. Dat is dat moeten we altijd op de dag zelf zien.
1: Ja, en of het mag ook van de club, hè, op het moment dat ze nog actief zijn.
2: Ja, zeker. Dat telt allemaal mee, hè.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OV-medewerkers hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er minder of geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Het weer droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw veel zon bij 30 tot 35 graden. Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Teleurstellende berichten voor veel feestliefhebbers in Alphen aan de Rijn en omstreken. De Alphense Oktoberfeesten, het Alphense Oktoberfest moet ik zeggen, in 2026, dit jaar dus, gaat niet door. De organisatie heeft besloten een pas op de plaats te maken. Stijgende kosten, toenemende risico's en een steeds grotere organisatorische uitdaging. Die maakt het volgens de initiatiefnemers op dit moment onmogelijk om het evenement op een verantwoorde manier voor te zetten. Daarmee verdwijnt voorlopig een evenement dat in de afgelopen jaren veel bezoekers, vrijwilligers en sponsoren aan zich wist te binden. Maar ja, is dit dan het einde of slechts een tussenjaar? Ik heb het antwoord daar niet op, maar Sander Willemstein wel. Hij is van de organisatie. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: De vraag, want ik heb het net wel een beetje geprobeerd om kort samen te vatten. Maar waarom gaat het nou niet door dan dit jaar?
2: Nou, het gaat eigenlijk niet door omdat het risico voor ons eigenlijk best groot is. We zijn niet een hele grote stichting en we willen toch iets moois en iets goeds neerzetten. En we hebben gezien de afgelopen jaren dat het voor ons best wel moeilijk is om toch rendabel te maken. Dus vorig jaar hebben we er zelfs wat op toe moeten leggen. Dus we dachten van ja, weet je, misschien moeten we een jaartje overslaan. Om gewoon eens eventjes te kijken hoe zijn de reacties. Nou, die zijn eigenlijk best wel heel groot. Hè? Heel veel mensen zeggen, joh jee, wat jammer. En willen we wel toch wel weer graag. Dus we zijn met allerlei dingen bezig om te kijken van joh, willen we misschien een iets andere vorm of een andere locatie. Ja, we zullen iets in die kosten moeten doen om het gewoon rendabel te maken. Want we willen ook niet inperken. We willen ook niet een half feestje neerzetten. We willen gewoon goed tevoorschijn komen. Dus daarom zeggen we van nou weet je, misschien moeten we gewoon 1 jaar een beetje rustig aan doen. En volgend jaar zeker verder kijken. Dus er zijn zeker gesprekken voor volgend jaar.
1: Ja, dat betekent dat het niet per se meteen uitgesloten is dat in 2027 het Oktoberfest of in andere vorm terugkomt. Maar ja, je hebt het over de financiën. Waar ligt het dan aan? Zijn de artiesten duurder geworden? Zijn de materialen om het te organiseren duurder geworden? Of is het gewoon, zijn er te weinig bezoekers misschien wel?
2: Nee. Het is eigenlijk zo dat alles duurder is geworden. Dus inderdaad, artiesten zijn duurder geworden. Materialen zijn duurder geworden. Ik bedoel, de eisen zijn ook verscherpt. Dus je moet tegenwoordig veel meer dingen doen om het te kunnen en te mogen organiseren. Dus ja, al die dingetjes bij elkaar. En dan komt er ook nog eens bij dat het weer ook nog wel meespeelt. Hè. Dus het kan zomaar heel hard waaien. Wat je tegenwoordig eigenlijk vaak ziet. Ja, in een tent is toch een risico. Op het moment dat het niet door mag gaan vanwege de hele harde wind, dan heb je een gigantische strop. Dus ja, dat risico is voor ons gewoon best wel heel groot.
1: Ja, en nou ja, goed, daarmee is het eigenlijk ieder jaar weer een risico. Zijn die risico's ook van tevoren uit te sluiten? Of ben je daar dan nog niet achter? En heb je dus dat tussenjaar nodig om ervoor te zorgen dat je ideeën kunt verzinnen om die risico's uit te kunnen sluiten? Waardoor je eigenlijk gewoon ieder jaar een normaal festival draait en het dus eigenlijk garant is dat je het jaar erop het opnieuw kan organiseren.
2: Nou, je kan het uitsluiten door inderdaad misschien te gaan naar hetzij een vaste locatie of zodat je minder last hebt van externe factoren. En dan weet je gewoon op een gegeven moment van nou, weet je wel, je kan nooit alle risico's uitsluiten en dat vinden we ook niet erg. Maar nu is het risico gewoon groot, dus hebben we gewoon gezegd van joh, voor ons dit jaar doen we het gewoon een jaartje niet. Er zijn ook veel evenementen en misschien zijn de mensen het ook wel even zat en denken van joh, we kiezen een keer voor wat anders. En als we dan weer een keer terugkomen, dan zijn we weer nieuw. En dan denken mensen, oh ja, dat is toch leuk en het is niet elk jaar, dus laten we dan maar weer een keer gaan.
1: Ja, precies.
2: Zo kan het ook zijn.
1: Ja, dat je eigenlijk een soort van een hoop eigenlijk een soort van vestigt, een zin vestigt, waardoor mensen eigenlijk weer terugdenken van oh, ik heb dat gemist dit jaar, dan moeten we volgend jaar gaan.
2: Ja,
0: wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer in.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. Code Oranje vandaag. We gaan beginnen met de Ochtendshow voor de woensdag. Het nieuws van de NOS.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
10: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
9: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
11: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd.

0: Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met twee doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Ronde om Alphen biedt dit jaar opnieuw meer dan alleen wielertochten voor racefietsers. Op zaterdag 27 juni kunnen recreatieve fietsers kiezen uit routes van 25 of 50 kilometer door het Groene Hart langs verschillende boerenlandwinkels. Nieuw is een dikke bandenrace voor kinderen op zondag. Organisator John Loef verwacht opnieuw veel deelnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar het initiatief Iedereen een Fiets, dat fietsen opknapt voor inwoners die daar zelf geen geld voor hebben. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt naar het tankstation aan de Alphenseweg in Boskoop vanwege een diesellekkage bij een brandstofpomp. Uit voorzorg werd een deel van het terrein afgezet, waarna de brandweer controles uitvoerde om risico's uit te sluiten. Over de oorzaak van de lekkage is nog niks bekend. De eigenaar van het tankstation zorgt voor herstel van het effect, zodat de pomp weer veilig gebruikt kan worden. Weggebruikers moeten morgenavond en nacht, of vanavond en nacht, rekening houden met hinder op de N446. De provincie Zuid-Holland vervangt het asfalt op de weg en het naastgelegen fietspad ter hoogte van het carpoolplein tussen Wouwbrugge en Hoogmade. De werkzaamheden duren van 8 uur 's avonds tot 6 uur donderdagochtend. Een deel van de N446 wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen het afgesloten gebied wel bereiken. Verkeer wordt omgeleid via een aangegeven route, welke is terug te vinden op de website van Studio Kaag en Braassem. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het begint bijna ook code oranje te worden op de wegen. Want normaal gesproken op de woensdag is het vrij rustig. Toch op dit moment al 6 meldingen te vinden. 33 kilometer in totaal. Een totale vertragingstijd van 53 minuten. Ja, wegwerkzaamheden onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. Staat op dit moment 14 kilometer. Komt dus door wegwerkzaamheden op de A44 voor de duidelijkheid. Daardoor staat op dit moment een half uur vertraging. De A4 daarna richting Amsterdam levert je ook oponthoud op. 5 minuten tussen Zoetewoude Rijndijk en Roelevarensveen. Staat op dit moment 5 kilometer. Dan een kapotte auto. Ja, die zorgt dan weer voor vertraging op de A4 daarna richting Amsterdam. Maar dan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 4 minuten vertraging heb je. Er staat 4 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten. Gaan we naar de A12 daarna richting Utrecht tussen Bodegraaf en Nieuwebrug. 4 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. 6 kilometer, je vertraging is daar 8 minuten. En ik zei het al, hè, ja, vanwege wegwerkzaamheden op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Die vinden plaats tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht, duurt allemaal nog tot 1 juli, 6 uur 's ochtends. Ja, op het spoor, niet per se code oranje, maar wel code rood, Pim. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, het is een serieus iets in mijn prille radiocarrière. Er rijden geen treinen vandaag. Ja, helemaal, tot 8 uur.
2: Tot 8 uur, voor de duidelijkheid. Ja, ja, precies. Want er is een staking gaande, geloof ik, hè? Is het verhaal?
4: Er is momenteel een staking gaande door de NS en alle mede-reisorganisaties. En wij gaan zo meteen even kijken op de stations hoe het er eigenlijk voor staat.
2: Oh, jij gaat even een kijkje nemen?
4: Ik ga even een kijkje nemen met ook die hitte. Zijn mensen een beetje voorbereid?
2: Ja.
4: Ook toch stiekem wel een beetje hoop op een passagier die... Ja, toch nog op het spoor staat, denkt dat hij zijn trein nog gaat halen.
2: Ja, dat is wel de ervaring, hè, dat heel veel mensen het nieuws niet in de gaten houden en dat ze dan toch proberen een trein te halen en dan er uiteindelijk op het station achterkomen dat ze niet rijden.
4: Yes.
2: Dus mocht je nu zitten te luisteren, nou, dan ben je in ieder geval van tevoren gewaarschuwd. En anders dan krijg je zometeen Pim op bezoek, dus dat is ook wel leuk.
4: Ook gezellig.
2: Ja, misschien ook wel even leuk om te vragen hoe mensen zich een beetje cool houden deze ochtend. Want het is natuurlijk het begin van Code Oranje deze dag. Dus,
4: ja, dat gaan we ook eens even zeker doen. Dus ik heb helemaal geen gekken.
2: Nou, zometeen gaat Pim even op pad. Dat allemaal in de ochtendshow voor deze woensdag. We gaan beginnen.
5: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
6: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Goedemorgen. Het is 7:08. De ochtendshow voor de woensdag 24 juni 2026 vandaag. Het is Wesley hier. Terwijl mijn koffiezetapparaat gaat lopen, Pim nog even aan het rennen is om zijn koffie te halen. Pim, doet dat nou niet, joh. Ga nou niet rennen, joh.
1: Ja, in die hitte, ik wil gewoon even een bakje koffie.
0: Dat snap ik, maar dan moet je niet gaan rennen, man. Dan krijg je toch hartstikke warm van.
1: Nou, dat wel, maar van die koffie niet. Dat hadden we gisteren in de waar of niet waar van gisteren.
0: Nou, het zorgt er in ieder geval voor dat je niet het vocht uit je lichaam haalt. Maar dat betekent niet dat je... Ja, het is een beetje tegenstrijdig. De een zegt ja, warmte tegen warmte bestrijden. En de ander zegt je moet de koelte opzoeken. Dus ik weet het inmiddels ook niet meer.
1: Nou, ik drink hem niet voor de koelte. Ik drink hem echt puur voor het geval wakker blijven vandaag.
0: Volgens mij heb je heel slecht geslapen. Ik kreeg vanmorgen een appje van jou. Moeten we even naar luisteren. Trouwens, Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je ook gehoord van Pim vanmorgen?
2: Ja, ik heb geluisterd.
0: Ja, moet je even luisteren.
3: Vrienden van de ochtendshow. De laatste dag van de week voor mij. Ik heb 3 uur slaap gehad. Voor de derde keer.
0: Ja, 3 uur slaap gehad voor de derde nacht op rij. Hoe komt dit, jongen? Ja, Wat is er aan de hand?
1: Ik weet het niet, maar ik merk wel... jullie hebben nu echt met z'n tweeën te maken... met een 23-jarige student uit Utrecht... die gewoon helemaal gewoon eraf ligt. Ik ben er niet voor gemaakt. Ik weet niet hoe je dit doet, Wesley. Hoe hou jij dit al zoveel jaar vol?
0: Ja, dat heet karakter. Nee.
1: En dat gaan we bouwen, Pim. We gaan je tot een man maken.
0: Ja, nou, je wordt in ieder geval een personage voor de ochtend. Daar gaat het meer om.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: We stomen je klaar om ooit een keer het stokje over te nemen. Op het moment dat mijn dochtertje een keertje 18 jaar is... ook een beetje met de radio is betrokken... dat zij dan de ochtendshow kan overnemen. En dan zit jij naast haar en dan ben jij de nieuwslezer. Dus jij bent zeg maar de Richard Harman van dienst. En mijn dochter is dan de presentatrice van dienst. En dan hebben jullie samen de ochtendshow.
1: Ja, dat lijkt me heerlijk, gezellig.
0: We kunnen Richard en ik gaan pensioneren, zeg maar.
1: Ja, dat is geweldig. Samen met z'n twee naar Marbella of zo. En dan lekker zo'n... Benidorm. Ja, met z'n tweeën naar Benidorm. En dan sturen we even Alex met jullie mee. Die gaat dan een reportage maken.
0: Alex gaat mee.
1: Wesley en Richard.
0: Naar Benidorm.
1: Naar Benidorm.
0: Ik kies dan liever Malaga uit, maar goed.
2: Kan je zeggen, het is thuis ook warm, maar anders warm dan hier, hoor.
0: Nou, ik moet zeggen, Ries, jij hebt het daarover. Het is op mijn vakantieadres op dit moment niet per se aangenamer... beter dan dat we het hier hebben op dit moment.
2: Nee, maar wel een drogere lucht waarschijnlijk.
0: Nee, ook niet. Nee? Er hangt tegenwoordig ook een beetje benauwde sfeer, heb ik altijd het idee.
2: Ja, komt al die Hollanders die daar rondlopen.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ook dat zou kunnen, dat ze het gewoon meenemen, zeg maar. Ja. Maar hoe heb jij geslapen dan? Want Pindy heeft 3 uur geslapen.
2: Ja, weet je, wij hebben zo'n plafondventilator.
0: Een plafondventilator,
2: en die wilde ik vannacht aanzetten. Maar ja, ik had mijn vrouw naast me liggen. En die vindt blijkbaar helemaal geweldig die warmte. Want dat ding moest uit. Dus ik ben op de bank gaan liggen, maar beneden was het niet veel beter.
0: Hij slaapt op de bank.
2: Ik weet nog steeds niet hoe ik het heb gedaan, maar ik heb wel een paar uurtjes slaap gehad. Maar ik ben helemaal naar de klote, jongens. Echt.
0: Maar we kunnen ook het voordeel ervan inzien, hè? Ik bedoel, die wedstrijd is om 1 uur 's nachts van Nederland tegen Tunesië. Ik bedoel, we zijn er nu helemaal op voorbereid. We kunnen dit gewoon aan met z'n allen.
2: Ja, ik denk niet dat we het alleen volhouden als we nog 2 van zulke nachten hebben.
0: Nou, jawel, man. Dat is letterlijk en figuurlijk code oranje. We zijn er helemaal klaar voor.
1: Ik had gewoon daadwerkelijk vannacht gewoon de wedstrijd van Nederland uit kunnen kijken, als ik nu te denken. Maar ik vind het een wonder hoe positief jij bent.
0: Nee, we moeten gewoon er positiever van inzien. Ik bedoel, we kunnen continu klagen. Het is warm. Maar als we dat blijven denken, dan merk je ook... dan ga je jezelf opwinden en dan ga je er ook voor zorgen... dat je eigenlijk niet meer tegen die hitte kunt. Ik bedoel, je bent 37, 38 graden qua lichaamstemperatuur. En op het moment dat je jezelf opwint, dan word je 42 graden. Nou, als het buiten ook 42 graden is, dan ben je gewoon taf is warm.
2: Het enige wat je goed zou doen is als je nou ziek zou zijn en je zou koorts hebben, dan zou je het nu koud hebben.
0: Ja, dat klopt. Nou, voor het gevoel dan in ieder geval. Maar het betekent niet dat het lichaam afkoelt. Dat is daar moet je altijd

0: mee oppassen, want wat het gevoel zegt, dat betekent niet dat het lichaam zich ook zo gedraagt. Ja.
1: Dit is weer een Cruyffiaanse uitspraak. Dit
0: ja,
1: is,
0: ik
1: dit
0: zou
1: is
0: eens
1: mooi.
0: Even met Frenkie de Jong moeten gaan praten, ja, geloof ik, heb ik het idee.
1: Het is bizar, geef jij die tips door?
0: Ja, ik weet, onder pseudoniem, maar dat mag ik niet zeggen. Dat, ik bedoel, daar krijg ik allemaal voor betaald en zo. Nee. Ja.
1: Nee. Vandaar ook dat je bij de radio werkt. Gewoon
0: precies,
1: zo een taalkunstenaar.
0: Nou, dat valt ook wel weer mee. Doe mijn woordenschat is ook weer niet eens hoog. Hier ga je al.
1: Daar ga je al. Daar
0: ga ik vaker over mijn woorden dan dat ik over mijn veters struikel. En toevallig heb ik geen veters aan vandaag. Oh, goed.
1: Dat is ook weer mooi. Nou goed, we genieten ervan. Wat een, het wordt een mooie ochtend, Wes.
0: Nou, jij bent wel van het genieten, hè, van dit soort zaken. Ik hoor iedere keer... Oh, jee. Oh, kijk nou. Hey, dit was genieten. Echt elke dag even inkijken in de keuken. We hadden gisteren ook al eentje gegeven. Nou, vandaag weer. Op het moment dat wij de ochtendshow afsluiten, dat we klaar zijn hier, dat we het dat we afnokken, aftaaien, dat we Thijs hebben horen roepen van... Hey,
1: maken wat van.
0: Maken wat van. En dan hoor ik Pim weer. Zo, jongens. Hey, was weer... Je lijkt wel een Amsterdammer. Zo, ja. Hey, was weer een topshowtje, hè? Was weer gezellig. Was weer goed. Ik heb weer genoten.
1: Ik denk dat dat een combinatie is van... Kijk, Alphen is natuurlijk gewoon een dorp.
0: Ja.
1: En daar zijn we best wel eerlijk en oprecht altijd naar elkaar. In de zin van, het is dorps.
0: Niet iedereen, maar ik begrijp wel wat je bedoelt.
1: Het is
0: ja.
1: dorps. En ja. ik ben ook heel veel te vinden in de stad. En in de stad speel je toch wat meer het leventje van het acteerspelletje. En ik denk toch wel dat niet, het is niet dat ik het acteer, maar het is wel, kijk, ik ben
0: ik
1: wel
0: zeggen,
1: van...
0: acteer je dit
1: nee,
0: nou
1: Nee, maar in de zin van, ja. het is wel dat ik zeg maar ben van het chauvinisme en het gezelligheid. Ja, en ja, doe dan maar gewoon heel leuk. Omdat daar bereid je uiteindelijk toch wel meer mee.
0: Nou ja, goed, hoe positiever je in het leven staat. Ik bedoel, ik ben ook een moppenkont hoor. Ik ben ook de grumpy old man thuis en af en toe, meestal hier op werk ook. En met dus ook gewoon, ja, soms dan verbaas je wel eens over dingen. Dan ben je even wat minder positief. Maar ik merk ook, weet je, en dat... Nou, misschien is dat wel de tip van het volhouden van de ochtendshow. Probeer er positief tegenover te staan. Of dingen positief in te steken. Of naar oplossingen te zoeken. Zodat je uiteindelijk elke ochtend gewoon weer met frisse moed en zin en wil opstaat. Niet will van Stranger Things, hoor. Want dat is de verkeerde will, maar wil.
1: Wil is wilskracht.
0: Ook niet wil.
1: Daadkracht.
0: Ja, goed.
1: Maar,
0: ja, dat.
1: Het is me wel echt nu al heel heet. Mag dat...
0: Nee, ik wil het niet horen. Hou toch op, man. Ja, het wordt warm vandaag. Ja, het wordt warm. Maar nee, je moet het niet continu roepen, man. Komt helemaal goed.
1: Ik ben benieuwd wat de mensen zo meteen op straat gaan zeggen.
0: Nou ja, jij gaat zo meteen inderdaad even op onderzoekje uit om even te kijken van... Nou ja, hoe mensen überhaupt zich een beetje tegen de hitte bestenden. Maar ook hoe dat zit met die staking. Want ik vind het toch wel een beetje een apart verhaal dat ze dan gaan staken. En dan gaan ze om een uurtje of... hoe laat beginnen die treinen? 6:30 of zo? Rijden die voor het eerst?
2: Nee.
3: 8 uur, hier is normale tijd.
0: Normaal gesproken, ja.
1: Normaliter rijdt een trein vanaf 6:00.
3: Ja, zoiets. Ja.
1: Of vanaf 6:00.
0: Ja. Ja, maar dat ze dan eigenlijk de toch wat rustigere uren pakken om te staken. In hoeverre heeft dat effect? Want ja, wie raak je daar dan mee? Aan de andere kant, het gaat natuurlijk niet om de reizigers, maar om het personeel. Maar het is toch wel dat je dan denkt, ja, om 8:00 dan gaat het allemaal weer rijden. Ja, voor de mensen die daarvoor moeten reizen is het wel irritant. Dat ze dan toch ook denken, het wordt warm weer. Dus laten we maar de vroege ochtenduurtjes gebruiken.
3: Weet je wat er ook nog eens een keertje is? Dan zit je eigenlijk in zo'n trein, omdat hij eindelijk weer rijdt. Dan is het zo bloedverziekelijk warm. Dan krijg je een storing, zit je in de bloedverziekelijk warmte. In een warme trein zit je en dan ook dat je niet weg kan.
0: Midden in de weiland.
3: Lekker, jongens.
0: Nee, nou, dat werkt inderdaad.
1: En dan zit je ook nog eens met een airco die niet werkt 9 van de 10 keer.
0: Precies.
1: En wat ik echt heel raar vind, maar dat is meer een
0: verbaas
1: mening.
0: Verbaas jij je over iets, ja?
1: Ik verbaas me hier echt over, is dat ik heb even online zitten kijken. En alle hogescholen, universiteiten, maar ook mbo's... hebben hun toetsen gewoon door laten gaan. Maar heel veel studenten gaan dat dus niet halen vandaag.
0: Nee.
1: En de vorige keer bij de storing hebben ze gezegd... Dan mag je hoef je toetsen of je tentamen niet te maken.
0: Ja, maar er kan toch achteraf worden beslist toch dat ze dat gaan doen?
1: Ja, en nu dus niet.
0: Omdat nu dus niet.
1: Gewoon de hogescholen, mbo's en universiteiten hebben gewoon allemaal gezegd... Ja, kom maar gewoon, vind maar een manier...
0: Ja, je had je er gewoon op voor moeten bereiden, zeg maar. Je had gewoon een hotelkamer moeten afhuren en dat.
3: Ik heb het idee, degene die dat beleid bepalen, dat ze zelf ook weinig geslapen hebben. Dat zou geinig zijn.
1: Ik ken dus iemand, die komt dus uit Alphen, studeert op de hogeschool dus in Utrecht. Ja. Maar die heeft dus een Uber geboekt. Omdat gewoon echt moet naar dat tentamen toe, want dat is gewoon
0: kom op. Ja, maar dit gebeurt vaker. Dat ze gewoon een taxi boeken om ervoor te zorgen dat ze toch op tijd bij hun tentamen kunnen komen.
1: Ja, zeker tentamen.
0: Het gebeurt heel vaak, hoor.

0: Dit soort ongeheim. Maar goed, laten we het hebben over het weerbericht voor vandaag. Want het liedje is bijna afgelopen. Ik ga hem even een klein stukje verlengen. Zo. Het KNMI heeft vanaf vanmiddag 12 uur code oranje afgegeven voor extreme hitte in vrijwel het hele land. Alleen in het noorden blijft code geel gelden. En die liggen natuurlijk wat dichter bij Groenland. Dus daar is het wat kouder.
1: Ja.
0: De dag verloopt zonnig en droog. Vanmiddag loopt de temperatuur flink op. Van ongeveer zo'n 28 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 38 graden. En heb je een versteende tuin, kan het zomaar 40 graden worden.
2: Nou, opmerk maar. Echt.
0: Gaat u weer niet. Ja, nou goed. In het midden van en het zuiden van het land staat er weinig wind. Langs de kust zorgt er een wind vanaf zee later op de dag voor iets wat verkoeling. Nou ja, hopende dat het een beetje doorzet. De KNMI adviseert voldoende water te drinken, zware inspanning te vermijden en extra aandacht te hebben voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Nou ja, in die zin, Richard Harreman, gaat het nog steeds?
1: Ja hoor.
0: Ja, het gaat nog steeds. We gaan het over een uurtje nog een keer vragen. Pim, jij bent ook een kwetsbare groep, want je bent student. Gaat het nog steeds?
3: Ja, heerlijk. Gewoon prima. Ik probeer te doen wat jij altijd zei. Positieve vibe nu. Dus kijk, ik ga er mijn best voor doen.
0: Een snelle leerling zou ik kunnen zeggen.
3: Ik doe mijn best.
0: En dat was in ieder geval het weerbericht voor vandaag. En er is ook een ander advies wat we kunnen geven. Naast voldoende water drinken, zware inspanningen te vermijden. Gewoon lekker thuis blijven, in een badje zitten. Dat soort dingen.
4: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Ja, want het is pokkenwarm. Maar we maken er iets positiefs van. In ieder geval tot 10 uur met de ochtendshow. En ja, als er een hittegolf is, dan hebben we één liedje die geldt.

0: met de ochtendshow. 10 minuten voor half acht. Ja, zometeen gaat Pim dus even op pad om te kijken bij NDNS-staking op het station in Alphen. Maar ja, hoe hou jij het cool? Dat is natuurlijk de vraag. Misschien heb je tips voor ons. Als je Pim tegenkomt, nou.
1: Als je 's morgens wakker wordt
0: en Pim tegenkomt.
1: En de radio springt aan.
0: Wil je hem even aanspreken?
1: Dan is daar jouw dirigent.
0: Antwoord geven.

0: Studio OVK gepraat, maar ook de muziek die gaat je helpen vandaag, hoor. Boy Little Numbers, het komt er zo meteen aan. In het Frans zouden zeggen Rockford, maar dit is Rochefort.
1: De Weg Classic.
0: De Weg Classic. Cutly Toy.

0: Boy, Little Numbers in de ochtendshow. Komt uit 2011, daarvoor Cuddly Toy van Rochford. En 1989 is dat. Ja, ik zou bijna zeggen Rockford. Maar dat is die Franse kaas, dus daar hebben we niks aan. Ik zeg net tegen Pim, je moet niet rennen.
1: Nee.
0: Ondertussen ben ik aan het rennen.
1: Oh ja.
0: Om ervoor te zorgen dat Pim even op pad kan. Maar ik ben nu wel buiten adem.
1: Oh.
0: Ja. Geef in ieder geval even de tijd om te luisteren naar het... Een nieuwtje van Richard Harreman, want we gaan even een nieuwsrondje doen.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: En dat op 7:58. Goedemorgen.

0: service voor woensdag 24 juni 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: In safaripark Beekse Bergen is een aap ontsnapt. Het gaat om een kuifmangabi die al enkele dagen vrij rondloopt in de omgeving van het park. Volgens de dierentuin vormt het dier geen gevaar voor mensen of huisdieren. Vermoedelijk is het mannetje een gracht overgezwommen, iets waarvan werd gedacht dat deze apensoort dat niet zou kunnen doen. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd het dier niet te benaderen. Het park hoopt de aap binnenkort veilig te vangen met behulp van een verdovingsmiddel.
0: Oh, vandaar dat Pim hier is. Nee, gekkigheid natuurlijk, maar... Oké, dus die aap die schijnt ons toch wel te kunnen zwemmen uiteindelijk.
1: Ja, blijkbaar wel. Ja.
0: Oh, bijzonder, hé. Maar dat... En nu moeten ze hem natuurlijk wel zien te vangen. Maar wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan op jacht? Of gaan ze...
1: een soort van jacht. Mensen worden opgeroepen in de omgeving als ze de beest zien dat ze bellen met Beekse Bergen. Dan komen die aanzetten waarschijnlijk met zo'n verdovingspistool. En die schieten dat beest in zijn kont en slapen en meenemen weer.
0: Ja, die is dan volledig in de aap gelogeerd natuurlijk.
1: Dan heb je grote kans dat hij weer het water in springt. Zeker met deze warmte. Dat hij zegt van, ik zwem weer lekker door.
0: Ja, waarschijnlijk is hij zeg maar per ongeluk gaan zwemmen. Omdat hij dacht, ik heb het warm.
1: Ja.
0: dat hij verkoeling is gaan zoeken.
1: Zo van, ik ga even je spookje baden. Oh, wacht even, ik kan ook zwemmen. Nou, dan ga ik naar de overkant.
0: Ja, wat dat betreft lijken apen heel veel op mensen. Ze kunnen heel veel leren. Ik bedoel, we stammen in zoverre natuurlijk volgens de theorie, de evolutietheorie, stammen wel van de aap. Dus ook wij zijn eigenlijk de aap die net even wat meer kennis heeft meegekregen. Die wel heeft geleerd, zeg maar. Die wel naar de schoolbank is gegaan. Ik weet niet hoe dat is gegaan toen de tijd, hoor. Maar volgens mij, gewoon in de loop van de tijd heeft de aap geleerd waardoor het de mens is geworden of zoiets. Nou goed. Mocht je in de buurt wonen van de Beekse Bergen, wees in ieder geval erop voorbereid. Het is geen Fata Morgana, het is niet de hitte. Het kan ineens voorkomen dat je dus een aap in je tuin hebt zitten.
1: Ja, zomaar ineens.
0: Lekker bij je zwembadje en dat hij toch aan het zwemmen is. Omdat hij dacht, hé, dit kan ik ook.
1: Ja. Leuk.
0: Ander nieuws dan nog. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat telefoons van asielzoekers weer worden uitgelezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Een paar weken geleden is dat juist afgeschaft, omdat er te weinig juridische basis voor is. De Kamer vindt het voor de veiligheid noodzakelijk dat de controles doorgaan. Daarbij kan de IND bijvoorbeeld foto's en contactenlijsten bekijken om het een vluchtverhaal te verifiëren.
1: Oh ja.
0: In andere EU-landen wordt dit soort controles wel gedaan. Als Nederland het als enige niet doet, dan vreest de Kamer dat asielzoekers dat aantrekt om naar Nederland toe te komen. In afwachting van een wetswijziging moet die controles doorgaan, zo stelt een meerderheid. Enerzijds snap ik dit verhaal, anderzijds ik vind dit veel te ver gaan. Ik bedoel, het gaat toch echt ook om de privacy van de asielzoekers.
1: Mm-hmm.
0: Heel veel mensen kiezen er niet voor om te moeten vluchten natuurlijk. Maar het is ook wel zo dat ik denk, kun je dat niet op een andere manier bedenken dan? Ik bedoel, het is zo makkelijk allemaal om gewoon meteen in de privézaken van mensen te duiken. Ik vind het altijd een beetje zo'n...
1: Aan de andere kant, je wil natuurlijk ook geen verkeerde mensen binnenhalen, om het zo maar te zeggen.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Laten we dan in het midden of dat het dan gelukzoekers zijn of dat het mensen zijn met kwade bedoelingen.
0: Ook dat begrijp ik. En dat vind ik allemaal prima als dat wordt uitgezocht. Ik bedoel, het gaat toch ook om onze veiligheid in zover. Maar aan de andere kant, het is echt wel de schending van de privacy. Dus dat kunnen we toch op een veel betere manier doen. Ja, ik heb ook niet zomaar 1, 2, 3 de oplossing, maar het is wel dat ik me toch... Er wordt gewoon te makkelijk wordt gedacht van we moeten meer informatie hebben, dus gaan we maar privézaken uitlezen. Ja. Ik snap dat gewoon niet helemaal. Welke rechten heb je nog eigenlijk als mens tegenwoordig tegenover de staat? Dat vraag ik me dan af.
1: Ja, nee, is ook zo.
0: Maar goed, dat is het nieuws wat er op dit moment geldt. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk nog meer nieuws. Want we gaan het zometeen hebben over het nieuws van de NOS. De hoofdpunten die ze hebben verzameld. Ook Richard Arman heeft een aantal hoofdpunten wat betreft het nieuws uit de regio. En zometeen dan maken we zelf wat nieuws. Want Pim Nisters die gaat op pad. Hij gaat even kijken op het station in Alphen aan de Rijn. En vanwege die staking. Maar hoe houden mensen zich cool? Dat vragen we ons ook af. Dus meteen 2-1 opzicht.
1: Hij is inmiddels verbonden, zie ik trouwens. Dus,
0: ik zie het ook, inderdaad. Ja. Maar goed, het is nu nog geen tijd om naar hem toe te gaan. Want we moeten luisteren naar de NOS. Het is namelijk 19:30. Tijd voor de hoofdpunten.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een landelijke staking in het openbaar vervoer. Tot 8 uur rijden er geen of minder treinen, trams, metro's en bussen. En verder rijden er vandaag toch al minder treinen vanwege de hitte. Het aantal kinderontvoeringen neemt toe, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Vorig jaar gebeurde 270 keer dat een ouder illegaal een kind meenam naar het buitenland. Een jaar eerder gebeurde het 200 keer. En Nederland blijft dalen op de internationale kinderrechtenranglijst. Op de Kids Right Index staat Nederland nu op plek 22. De kindersterfte stijgt en steeds meer kinderen hebben obesitas. Het weer zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 aan de kust.
0: Dankjewel, dan het nieuws uit de regio. En die krijg je dan weer van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het schoolplein van het CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207-Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden maken zich zorgen over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit.
0: Is dit een beetje hetzelfde als die ene fietsbrug die wordt verplaatst? Dat ze dan een heel schoolplein zo optillen en dan aan de andere kant van de school zetten?
1: Ik denk dat het steentje voor steentje gaat.
0: Oh, steentje voor steentje. Ja, dat wordt nog wel een klus inderdaad.
1: En dan zou je het zien, dan ligt net dat ene steentje wat een kleurtje heeft om eventjes iets aan te geven. Dat ligt dan ergens anders.
0: Ja, precies. Ja. Goed. Ander nieuws.
1: Na het uitstel in januari vanwege slecht weer kon de Alphense Bruggerun afgelopen donderdag alsnog doorgaan. Honderden hardlopers verschenen aan de start van het evenement, waarbij deelnemers over verschillende bruggen in Alphen aan de Rijn lopen. Vanwege de warme omstandigheden werd de afstand van 10 kilometer geschrapt en liepen alle deelnemers een parcours van 5 kilometer. De start en finish waren bij Hendricks Pub in het centrum van de stad. Met temperaturen rond de 30 graden was het zaterdag ideaal weer voor de open waterrecreatiedag bij de Wouwbrugse Brug. Vooral veel jongeren zochten verkoeling in de Heijmanswetering, waar verschillende wateractiviteiten werden georganiseerd. Op de kade waren kraampjes te vinden en bezoekers konden later op de avond ook samen kijken naar het Nederlands elftal. De organisatie blikt terug op een zonnige en druk bezochte editie. Ben je benieuwd naar de beelden? Kijk dan op studiokagebrasem.nl.
0: Ja, even een tipje ook onzerzijds. Het verhaal dat je van bruggen af kan springen. Veel mensen die denken dat dat kan, maar dat is en heel gevaarlijk en je kan er hele hoge boetes van krijgen. Dus doe dat vooral niet.
1: Nee, precies dat.
0: Dat was hem.
1: Ja, tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dankjewel, Ries. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, normaal gesproken is het altijd best wel rustig op een woensdag. Toch is het iets drukker. Heeft allemaal te maken natuurlijk met de wegwerkzaamheden. Want op de A44 Den Haag richting Amsterdam vinden wegwerkzaamheden plaats tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht, duurt allemaal nog tot 1 juli 6 uur 's ochtends. En daardoor loopt het vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp. Op dit moment staat er zo'n 12 kilometer. Je vertraging bedraagt dan meer dan een half uur. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het vast. 11 minuten vertraging en dat over 11 kilometer tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reeuwijk. 7 kilometer, daar is je vertraging bijna een kwartier. En dat geldt ook voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht ook 7 kilometer. In vertraging bedraagt ook bijna een kwartier. Hoe is het op het spoor, Ries?
1: Ja, het hele kaartje is rood gekleurd en dat komt natuurlijk allemaal door die staking die tot 8 uur zal duren. Volgens mij is Pim op pad voor ons daarvoor, toch?
0: Die gaat zo die kant op. Of tenminste, hij is die kant op. Hij komt zo meteen daar aan. En dan kunnen we even met hem babbelen. En dan kan hij voor ons eigenlijk... Hij is zeg maar onze oren op de, ogen op de radio.
1: Oh, dat is een mooie.
0: En onze oren voor... Nou ja, maakt niet uit ook.
1: Ik vind het mooi. Onze ogen op de radio.
0: Onze ogen op de radio is Pim Nissers zo meteen. Dat allemaal straks na de muziek natuurlijk. En ja, als het lukt gaan we ook natuurlijk een ronde waar of niet waar doen. Want dat willen we wel even doen natuurlijk. Is elke dag leuk? Wil je meespelen? Studio.nl/WhatsApp.

0: Somber en Homewrecker in de ochtendshow van Studio VK. Gebrazen hem daarvoor ook No Better. Van Major Lazer, Travis Scott, Camille Cabello en Quivaz. Studio VK, gebrazen waar je naar luistert. Het is 7:45, woensdag 24 juni vandaag. Net was hij nog bij ons. Nu is hij op het station in Alphen aan de Rijn. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Het klinkt heel rustig bij jou, alsof jij eigenlijk in je slaapkamer zit op dit moment. Jij denkt, ik ga lekker naar huis toe en ik ga lekker in mijn slaapkamer zitten. Maar niets is minder waar, je bent echt op het station. Wat zie je allemaal om je heen op dit moment?
1: Nou, ik zie een ongelooflijk leeg Alphen, ja, station Alphen. Er staat eigenlijk helemaal niemand meer. Terwijl normaliter pak ik ook rond deze tijd de trein. En er is gewoon helemaal niemand. Als je zeg maar aankomt rijden vanaf de kant van Leiden, dan zie je allemaal mannen die aan het werk zijn aan het spoor. Ik denk dat ze mooi gebruik maken van het feit dat er geen treinen rijden. Ik ga even kijken of ik iemand even kan een vraagje stellen over het feit dat er geen treinen rijden. Want ik zie hier wel heel een paar mensen nog zitten en wachtend op een spoor of een of iets dergelijks.
0: Ja, want je loopt op dit moment op het spoor of loop je bij de bushalte?
1: Nee. Ik loop bij het station nu momenteel.
0: Oké. Okay.
1: Ik zie wel iemand zitten. Ik ga even kijken of deze meneer kort wil spreken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met wie spreek ik?
2: Met Gregory spreek je.
1: Goedemorgen, Gregory. U zit hier helemaal in pak. Ik neem aan dat u ergens naartoe moet. Wist u dat er geen treinen reden?
2: Ja, dat wist ik al een aantal dagen.
1: En was u erop voorbereid?
2: Ik ben erop voorbereid, ja, zeker.
1: Want ga je normaliter met de trein?
2: Normaliter met de bus naar Schiphol.
1: Oké, dat is helemaal oké. Okay. En het is super warm weer. Bent u een beetje voorbereid? Heeft u een katoenen pak aangetrokken of iets dergelijks? Of,
2: wat luchtiger vandaag, ja.
1: Dus wel een beetje voorbereid op het lekkere weer. Nou, dankjewel. Het is zoals je al hoort, Wesley. Sommige mensen moeten de bus nu pakken naar Schiphol.
0: Ja.
1: Dus dat is mooi. Ik ga even kijken dat die optie er natuurlijk is van het walven. Ik ga even een klein stukje hobbelen om te kijken. Want ik zie daar nog mensen bij het spoor zitten.
0: Dan moet je helemaal naar de andere kant van het spoor natuurlijk. Want iedereen zit verspreid over het hele spoor. De ene in de zon, de andere in de schaduw.
1: Ik zet mijn Strava aan, dus ik ga even kort door. Ja, daar zie ik iemand zitten met een koptelefoon op.
0: Misschien zit hij wel te luisteren naar de ochtendshow. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Koptelefoon op. Hoi, zou ik jou een vraag mogen stellen?

0: Oh, ik denk dat die. Nee, die zit helemaal in de ochtend.
1: Ja.
0: In de ochtendritueel nog eventjes.
1: Die nee, die luistert.
0: Misschien aan. Wat zei je?
1: Die luistert gaan naar 538. Ja.
0: Ja, die luistert naar 538. Heeft helemaal geen zin in, joh. Die heeft Q-Music met Mattie en Marieke aanstaan,
1: ja,
0: joh.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nee, maar. Nee, nou, als jij zo meteen nog even langs mij komt, ga ik even kijken. Want over 5 minuutjes zou normaliter de trein moeten vertrekken vanaf Leiden.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik dat er weer wat mensen weer staan die dachten dat ze naar Leiden konden gaan. En ga ik daar meteen wat vragen stellen over de warmte en de hitte.
1: Ja, dat is goed. Want in principe vanaf 8 uur moet alles weer gaan rijden natuurlijk. Althans, dat is de bedoeling. Niet helemaal volgens de normale dienstregeling in verband met de warme dagen en zo. En ook vanwege het opstarten vanuit die staking. Mensen moeten wel gewoon naar, zoals je al zei, hun tentamens, naar hun werk, naar andere afspraken. Dus als het goed is, gaan er wel wat mensen rond 8 uur weer met de trein. Komen we over 5 minuutjes ongeveer bij je terug, Pim?
0: Helemaal goed.
1: Yo, Richard Harreman. Ja, normaal gesproken rond de tijdstip natuurlijk waar of niet waar. Ja. Nou, als we toch 5 minuutjes hebben. Ja, dan moeten we hem zeker gaan doen,
2: zeker,
1: toch?
2: Ja,
1: ik bedoel, zo is het ook. Waar of niet waar, we krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dus, een vriend van de show. Hij gaat ons weer die 3 stellingen voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je ook meedoen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Dat is het adres om jouw antwoorden achter te laten. Via die app moet je dan even een berichtje sturen. Zet dan in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag, winnaar. En kunnen we jou ook een sticker uitdelen, want die ligt ook op jou te wachten. En omdat het gewoon pokkenwarm wordt vandaag, morgen en overmorgen, in de komende 3 dagen gaan we je 2 stickers uitdelen.
2: Ah, dat is lief.
1: Ja, want op het moment dat de ene sticker vanwege dit eraf smelt, zeg maar, eraf valt, heb je nog een reservesticker over.
2: Doet Pim er trouwens mee nu dan, of niet?
1: Nee, Pim doet nu even niet mee. Okay. Dat is, maar goed, dat maakt niet uit, joh. Dat, we gaan het in ieder geval met de luisteraar spelen. Studio11.nl/WhatsApp is het adres dus om mee te spelen. Zet in je bericht 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En je naam is ook wel belangrijk. Zo weten we ook met wie we spreken. Zeg, ben je er klaar voor, Ries?
2: Ja.
1: Komt hier aan. Dit is de eerste stelling.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Zoals gewoon beginnen we bij stelling nummer 1. En die begint bij deze. De aarde is het dichtst bij de zon in de zomer. Waar of niet waar?
1: De aarde is het dichtst bij de zon in de zomer. Ik zie de zon zakken in de zee. De zon in de zomer. Ja. Is de aarde dichtst bij de zon in de zomer? Dat is de vraag. Is het waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
2: Nee, dat is niet waar, want anders zou Australië het namelijk kouder hebben in de zomer dan wij. Dus dat kan niet.
1: Nou, dat zou wel lekkerder zijn.
2: Nee, maar dat...
1: Nee, oké. Het is niet waar, zegt Richard Harreman. Ik denk ook dat het niet waar is. Stelling nummer 2, is dat waar of niet waar?
3: Stelling nummer 2, sommige vogels kunnen meer dan 1000 verschillende liedjes onthouden.
1: Oh. In de maneschijn, de zon zien zakken in de zee. Ik zie de zon zien zakken in de zee. Heb je ook zo'n boek met van die ritsen aan de zijkant? Zakken is het trouwens, niet ritsen.
2: Ja, zak eens even door.
1: Ik ken in ieder geval 3 liedjes. De vogels kennen die meer liedjes. Kunnen ze dat onthouden? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
2: Ik denk dat het niet waar is.
1: Ik denk dat het niet waar is. Ja, vaak hoor je de vogels wel dezelfde melodie fluiten, hè? Dus,
2: ja, daarom.
1: Ja. Maar kunnen ze liedjes onthouden? Ja, ik weet niet of dat ze met Mart Hoogkamer of met Samuel Welten of met Ron D. meezingen. Ik denk het niet. Dus ik zeg ook dat het niet waar is. Stelling nummer 3 dan tot slot.
3: En stelling nummer 3, waar of niet waar? De huid is het grootste orgaan van het menselijke lichaam.
1: De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
2: Ik denk dat dat waar is.
1: Waarom denk je dat dat waar is?
2: Ja, omdat dat wel vaker gezegd wordt. Weet je, als jij je huid niet goed verzorgt, dan is de rest van je lichaam ook niet in orde. En dan word je gewoon goed ziek. Dus ik denk wel dat het, ik denk dat het waar is.
1: Ik denk ook dat het waar is. Maar ja, dan even een hele saaie ronde. Weet je wat? Ik zeg op die laatste stelling waar en op die tweede stelling die verander ik mijn antwoord.
2: Oké, jij zegt hier waar.
1: Op die laatste zeg ik waar, inderdaad.
2: En dus, op die eerste zeg je, die tweede zeg je ook waar dan?
1: Ja.
2: Okay.
1: Dus de huid is volgens ons in ieder geval de grootste orgaan van het menselijk lichaam. Ja. En kunnen vogels meerdere liedjes onthouden? In principe denk ik van niet. Maar ja, ook vanwege het spelelement denk ik toch ineens van wel.
2: Oké. Okay.
1: Ja. En wat denk jij? Daar zijn we vooral benieuwd naar. Studio11.nl/WhatsApp. Geef jouw antwoorden door. Iberis, zet je dan 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En ja, als je het goede antwoord hebt doorgegeven, althans 3 goede antwoorden... dan betekent dat we jou zo meteen kunnen uitroepen tot dag, winnaar. En dat we jou 2 stickers uit kunnen delen. Want dat gaan we in de komende 3 dagen doen. Dus studiehalf.nl/WhatsApp, meld je daar voor de antwoorden van waar of niet waar.

0: Oh jee. Ja, oh jee, mi canto, hear my voice, Gloria Estefan en Miami Sound Machine in de ochtendshow van Studio Alphen en Karen Brazem. Zomerse klank op de radio, zomerse temperaturen ook buiten, op dit moment 23 graden. Op het station in Alphen aan de Rijn, daar is Pim te vinden. En vanwege de staking, maar ook om even te kijken natuurlijk en even te polsen hoe mensen zich een beetje koel houden in de komende dagen. Met die code oranje waarbij die hittegolf geldt. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Ja, jij hebt, als het goed is, een aantal mensen weten te strikken. Want het begint langzamerhand weer een beetje toe te stromen daar op het station.
1: Ja, ik heb het idee dat er heel wat mensen zijn die denken dat de treinen over 4 minuten wel nog gewoon gaan rijden. Maar er rijdt echt helemaal niks. Het is een soort vervallen boel hier. Maar ik zie wel wat mensen zitten, dus ik denk, ik loop er even naartoe. Want gaan we kijken of deze mensen niet naar Mattie en Marieke aan het luisteren zijn. Hey, goedemorgen. Wat is je naam?
2: Clark van Nieuw.
1: Hey, goedemorgen. Hey, ik zie jou hier zitten op het station. Zou je met de trein gaan normaal?
2: Ja, normaal met de trein.
1: Wist je dat er een storing was?
2: Ja, dat wel. Maar er stond nog steeds dat ze wel zouden komen. Misschien wat minder vaak, maar...
1: Je had even de hoop dat hij misschien nog wel ging rijden?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Oké, okay, hey, en ik zie jou best wel met een warme jas staan. Ik weet niet, en werkschoenen, denkstalen neuzen. Wat voor werk doe jij?
2: Ik werk in een fabriek, metaalbewerking.
1: Oeh, dat is echt serieus warm, denk ik. Is er airco daar?
2: Nee, in het publiek niet.
1: Heeft jouw werkgever iets geregeld qua temperaturen, ijsjes op het werk of iets dergelijks?
2: Ja, we krijgen meestal wel ijs.
1: Oh, dat is wel lekker. Het is, dus voor jou wordt het een warme dag?
2: Heel warm, ja.
1: En het is nu 8 uur, tot hoe lang moet je door?
2: Tot 4 uur, denk ik.
1: Oeh, dat is wel een pittige dag, man. Dan ben je op het hoogtepunt van de dag, wordt het 33 graden. Ik wens je nog even succes deze ochtend en ik hoop dat jouw trein gaat rijden. Ik zie alleen dat hij wel van 8:10 is ook uitgevallen.
2: Ja, ik denk dat ik tot 8:30 moet wachten.
1: Wordt een pittige. Nou, ik loop zo nog even langs je, man. Dankjewel. Oké, ik ga even een klein sprintje zetten. Ik zet de Strava even weer aan.
0: Ja. Ook de warmte slaat bij jou toe natuurlijk. Ja, niet te veel rennen, want dan wordt het nog warmer. Maar die van 8:10 die gaat ook niet door dus.
1: Nee, die van 8:10 gaat dus ook niet door. En ik kan even zo kijken op het bord. Ga ik weer terugrennen? Oeh. Jeetje, man. Jullie laten me wel werken. Nou, ik kan je vertellen. Die van 8:09 naar Leiden Centraal, die rijdt ook niet.
0: Die rijdt ook niet.
1: Juist gecanceld. Okay. Dus die dienstregeling gaat nog niet echt helemaal lekker.
0: Nou, dan zou ik zeggen, houd de reisplanner van de NS in de gaten om jouw route te checken. Want anders dan wordt het helemaal niks vandaag.
1: Nee, dan wordt het helemaal niks. Dus Richard, ik wens je heel veel succes om meteen met continu de NS-reisinformatie te blijven roepen.
3: Ja, dankjewel.
1: Hi, goedemorgen. Wat is je naam?
4: Elise.
1: Elise, reis jij normaal met de trein?
4: Soms, maar niet echt standaard.
1: Maar nu denk ik wel, want je bent aan het wachten op een trein volgens mij.
4: Ja.
1: Wist je dat er een staking was?
4: Nee.
1: Dat wist jij niet. Oké. Okay. Weet je tot hoe laat de staking duurt?
4: Volgens mij echt tot 8:00 s'avonds of zo. Best laat, dacht ik.
1: Nou, hij duurt tot 8:00 ochtends. Dus als het goed is, moet hij zo voorbij zijn. Ik keek alleen net op het bord. Ik denk dat je die van Leiden moet hebben. Ja. Want je zit die kant van het spoor. Ja, die is net onhandig. Want die rijdt ook nu niet om 8:09.
4: Nee, klopt. Ik had al gekeken. Hij rijdt om 9:30.
1: Waarschijnlijk wel, denk ik. Maar dat als je de Studio Alphen luistert, kan je hem horen toevallig. Of die rijdt. Dan heb ik eigenlijk nog een vraag, want waar zou je eigenlijk naartoe gaan?
4: Ja, naar school.
1: Oeh, heb je een tentamen of iets dergelijks of dat niet?
4: Nee, dat niet. Gewoon school.
1: Oké, dus je kan het missen. en ja, het is super warm. Het is 33 graden nu al, bijna. Hoe ben je daar voorbereid?
4: Niet erg goed, of zo.
1: Heb je niet een extra flesje water mee of rekening gehouden met in je pauze even ijsjes gaan halen of zo?
4: Nou, we hebben wel vorige week ijsjes gekregen op school, maar ik heb nooit eigenlijk geen water mee, dus...
1: Oké, dat is best pittig. Nou ja, de huiskamer is nog open, dus als je een flesje water moet hebben, zou ik hem daar halen. Want blijf goed hydrateren en smeer zonnebrand, zou ik zeggen, want het is serieus warm. Dan wil ik jou bedanken. Ik wens je nog even heel succes deze ochtend. Ik hoop dat die van 8:50 gaat rijden. Goed, Nou, Wesley, zoals je hoort, sommige mensen die wisten überhaupt niet eens van de staking. Dat is ook net onhandig.
0: Ja, dat is heel onhandig. En ook als de trein daarna niet gaat rijden, want dan moet je heel lang blijven wachten. Op het moment dat je erop voor bent bereid, dan is het nog een soort van te doen. Want dan hoef je maar een half uurtje extra te wachten. En anders, ja, dan zit je al heel lang te wachten. Dat is ook niet fijn. Zeker niet in die warmte. Ja, goed hydrateren, dat zeg jij goed. Want dat is ook wel een beetje de tip natuurlijk. Blijf vooral kalm en rustig. Smeer je in, goed hydrateren en dan moet het helemaal goed komen vandaag.
1: Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Ik zie nu, het is wel, ja, het is een, ik zeg, ga even kijken, ik loop stiekem nog even naar beneden, Wesley, als we er tijd voor hebben. Want ik zie daar best wel wat mensen ook allemaal staan.
0: Moeten we helemaal de trap af natuurlijk.
1: Ja, ja, precies. Ja, het is helemaal de trap af.
0: Je hebt je ochtendritme wel inmiddels voldaan met allerlei sportactiviteiten, heb ik het idee.
1: Hebben we iets van ijs liggen op de redactie? Ik ben helemaal overhit, joh.
0: Nou ja, als die is opgegeten, zou er nog wel ijs moeten liggen, ja. Want ook bij ons wordt er voor ijs gezorgd. Dus in zoverre gaat dat wel goed komen, maar...
1: Ja, het hitteprotocol is bezig.
0: Anders moet je die nog even halen.
1: Oh, nee, dit is hier...
0: Die
1: luistert ook naar Mattie en Marieke. Het is... jeetje.
0: Ja, ik denk iedere persoon is, van Veronica. Ja.
1: Goed. Nou, ik denk dat we terug naar de studio gaan. En dan kom ik zo meteen jullie weer gezellig vergezellen.
0: Doe dat vooral. En laten we hier even kijken of dat we eitjes hebben. Anders moet je die ook nog even halen tussendoor.
1: Oké, laten we dat afspreken.
0: Dat is goed, Pim. Dankjewel voor nu. Pim Nissers op het station in de Alphen aan de Rijn. Natuurlijk en vanwege die staking die tot 8 uur zou duren. Maar ja goed, de treinen die daarna zouden gaan rijden rond 7 over 8. En volgens mij 9:10. Die rijden niet. Dus in zoverre gebruik je in ieder geval de reisplannen van NS om jouw route te checken. Want het is allemaal gedoe. Maar hou je ook vooral kalm en rustig vandaag. Niet te veel stressen, want het is gewoon pokkenwarm. Dus
3: het heeft gewoon geen zin om je te gaan open haasten. Je wordt alleen maar warmer door.
0: Ook als je een tentamen hebt, daar maak je al druk zat voor. Dus als je nog om andere dingen druk moet maken, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Okay. Zeg, zometeen in de ochtendshow, want we gaan richting het nieuws van 8 uur. Dan krijgen we de antwoord op waar of niet waar. Laten we de stellingen nog een keertje herhalen, Thijs. Goedemorgen trouwens.
5: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Zoals gewoon beginnen we bij stelling nummer 1 en die begint bij deze. De aarde is het dichtst bij de zon in de zomer. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is
5: stelling nummer 2. Ja. Sommige vogels kunnen meer dan 1000 verschillende liedjes onthouden.
0: Waar of niet waar?
5: En stelling nummer 3. Waar of niet waar? De huid is het grootste orgaan van het menselijke lichaam.
0: Ja, en op die vragen, op die stellingen kun je antwoorden met waar of niet waar. Stuur je antwoorden door via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welke antwoorden we bij welke stellingen horen. En kunnen we uiteindelijk het gaan controleren, zodat we uiteindelijk hopelijk vandaag een dag winnaar kunnen uitroepen. En 2 stickers uit kunnen delen. Ja. Want die liggen op je te wachten. Dus dat wil je. studio11.nl/WhatsApp. Om jouw antwoorden door te geven. En wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in Waar of Niet Waar voor deze woensdag 24 juni 2026. Want dat is het vandaag. Zometeen die antwoorden. Zometeen gaan we ook nog even praten en babbelen. En we gaan nog veel meer dingen doen. Tot 10 uur zijn we bij je op Studio Alphen in Karebrazem met de ochtendshow.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Oh, we gaan straks even snel door.
8: Het is een doelpunt, ja hoor.
9: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalphen.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De ochtendshow. Ja, een hele goede morgen. Het is 8:03. De ochtendshow op Studio Alphen Karebrazem. Tijd voor het nieuws van 8 uur. Krijg je van de NOS.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
8: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
15: U had het niet gehoord?
8: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
15: Ja, wat nu?
8: Geen idee nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
14: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
16: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
14: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws uit de regio dan krijg je van Richard Harreman. Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Na 20 jaar discussie gaat de aanleg van de N207 Zuid definitief door. De nieuwe provincieweg moet de verkeersdrukte in Boskoop, Hazewoudendorp en Waddinxveen verminderen. Voor Hazewoudendorp betekent dat onder meer nieuwe wegen, een extra rotonde, een fietsbrug en aanpassingen aan het bestaande wegennet. De gemeente moet daarvoor ruim 16 miljoen euro bijdragen. Over verschillende onderdelen van de plannen bestaat nog verdeeldheid in de gemeenteraad. Later deze week wordt besloten of het benodigde extra budget beschikbaar wordt gesteld. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden tegen een man die zijn ex-vrouw, een familielid en een bestuurder van een islamitische organisatie langdurig zou hebben gestalkt. De verdachte stuurde honderden berichten, zocht slachtoffers op en verspreidde volgens justitie schadelijke beschuldigingen. Uit onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie en tijdens de feiten psychotisch was. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag voor het opslaan van cocaïne in een drankloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een partij van ruim 1000 kilo die eerder in België was gestolen.

0: stolen. Volgens justitie leidde de opslag en een latere diefstal van de drugs tot een golf van geweld in de Alphens en Haagse regio, met onder meer beschietingen en explosies. De verdachte ontkent betrokkenheid. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we alweer gehad. Althans, dat wordt gezegd door de ANWB. Maar ik krijg een brok van in mijn keel, want ik zie heel veel meldingen op dit moment. Namelijk 10 in de regio. 51 kilometer gaat het om. Een totale vertragingstijd van 119 minuten. Je krijgt van mij de meldingen van een kwartier of langer. Om te beginnen met wegwerkzaamheden op de A44. Dat is Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen wordt er aan de weg gewerkt. Daarom is de weg dicht. Duurt allemaal nog tot 1 juli, 6 uur 's ochtends. Daarom staat er op dit moment meer dan een half uur vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp staat er op dit moment 13 kilometer. Achteraan aansluiten dus. Verder ook achteraan aansluiten op de A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Zoetewoudendijk en Nieuw-Vennep staat 11 kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. Dan de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Reeuwijk 8 kilometer, 17 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging heb je tot slot op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht staat op dit moment 5 kilometer. Ja, Ries, stakingen die zijn officieel voorbij. Maar ja. Wat betekent dat op dit moment voor de situatie op het spoor?
0: Nou ja, op dit moment is het nog steeds heel erg rood op de kaart van de NS. En dat betekent dat de staking wel voorbij is, maar dat de dienstregeling nog niet echt opgestart is.
1: Nee.
0: De treinen zouden weer normaal moeten rijden rond 8:30.
1: Wees in ieder geval op voorbereid. De trein nu, die richting volgens mij Leiden zou moeten vertrekken, of in ieder geval Utrecht, een van de twee kanten op, die rijdt niet. Dat heeft Pim Nisters net uitgevogeld. Dus gebruik in ieder geval de reisplannen van NS. De NS heet dat, om jouw route te checken. Ja. Ik begin onlangs ook een beetje te...
0: Bevangen door de hitte.
1: Ik ga even water drinken. Misschien is het een goed idee. Zometeen in de ochtendshow dan krijg ik natuurlijk de antwoord op waar of niet waar. En we gaan ervoor of daarna misschien wel doen vandaag. Eindelijk weer een keertje. Zou wel fijn zijn.
0: Ja.
1: Maar we moeten ook over even een aantal belangrijke zaken hebben. Dus dat allemaal tot 10 uur in de ochtendshow.
2: De ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Just Jigsaw and John en Turn the Lights Off in de ochtendshow. Daarvoor ook Verenger. Ries, hoe zeg ik dit? Ries, hoe zeg ik dit? Verenger en Say You Will?
1: Foreigner.
0: Foreigner. Ja, Foreigner, precies, zo is het inderdaad. Ja. Ja. Dat in de ochtendshow van Studio Alphen Karebraas om 17 over 8. Goedemorgen. Ja, welkom op deze woensdag 24 juni vandaag. Het is de ochtendshow, zoals ik al zei. Nieuws uit de regio, want ja, we maken ons op voor een paar tropische dagen natuurlijk. Vrijdag kan het hier zelfs lokaal 37 graden worden. Zeker in de tuinen waar veel stenen liggen, kan het heel warm worden. Organisaties van evenementen nemen maatregelen.

0: En sommige activiteiten zijn inmiddels al geschrapt vanwege de verwachte hitte. Gemeenten en hulpdiensten roepen mensen op om voldoende water te drinken, zware inspanningen te vermijden. Ook hier geldt dat natuurlijk. Maar ook zeker extra aandacht te hebben voor ouderen en kwetsbare inwoners. Richard Harreman, ik heb het een uur geleden gevraagd. Gaat het nog?
1: Ja, het gaat nog. Maar wij worden een beetje overvallen door verschillende nieuwsberichten die hier in één keer binnenkomen zetten.
0: Oké, dan gaan we dat zo meteen even behandelen. Ja. Ook wordt er in ieder geval gewaarschuwd voor benauwde nachten, waardoor afkoeling lastig wordt. Ja, daar hebben we allemaal last van natuurlijk. In Kage Braasem lijkt Dolf Kistemaker van Pro langer aan te blijven als wethouder. De grootste partij in de gemeente wil met hem door. En daarmee lijkt een nieuwe bestuursperiode steeds waarschijnlijker. Kistemaker is momenteel verantwoordelijk voor onder meer wonen, mobiliteit en duurzaamheid. De verwachting is dat de coalitiebesprekingen binnenkort verder worden afgerond. Want ja, daar lopen die onderhandelingen nog door. Tot slot nog, in Oude Wetering wordt opnieuw een beroep gedaan op de gemeenschap. Maartje van den Bos, die zich eerder al inzette voor het behoud van ontmoetingscentrum De Spreng. Die wil nu geld inzamelen voor de restauratie van de kerktoren. Want ja, daar is het ook de hoogste tijd voor inmiddels. Voor een opknapbeurt is ongeveer zo'n 3 ton nodig. Volgens haar is de toren een belangrijk herkenningspunt voor het dorp en moeten inwoners samen de schouders eronder zetten om het monument ook voor de toekomst te kunnen behouden. Nou, goed nieuws wat dat betreft, in de zin van fijn dat daar aandacht voor is. Minder goede nieuws is, er is geld nodig, dus we moeten daar met z'n allen even een centje aan bijdragen. Zo is het wel. Dan ander nieuws, want mooi nieuws ook uit Rijpwetering. Daar gaat iets gebeuren vanmiddag waar ouders, kinderen en eigenlijk het hele dorp wat van gaan merken, want basisschool De Kinderbrug en de opvanglocatie Poldersprong, die trekken al jaren steeds meer samen op. En vanaf komend schooljaar gaan ze echt samen verder als één geheel. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling. Welke naam dat wordt, dat gaan we zo meteen horen. Maar vanmiddag dan wordt het officieel gevierd met de onthulling van het nieuwe bord en ook de bijbehorende huisstijl. Aan de telefoon daarvoor heb ik Tisha van der Hoorn. Tisha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kun je al verklappen wat de naam wordt?
2: Ja, zeker. Ja hoor, die is al eventjes bekend. En de nieuwe naam die is gekozen 2 jaar geleden op de studiedag met het team van onderwijs en opvang. En dat wordt Polderbrug.
0: Dus Polderbrug.
2: De samenvoeging van Kinderbrug en Poldersprong. En dat is mooi, want dat is ook precies wat het is. Hè? Ja, samen. De naam past daarbij.
0: Waren jullie er snel over uit? Of hebben jullie toch nog wel het een en ander even met elkaar moeten bespreken?
2: Ja, nou, we hadden gevraagd aan de kinderen en ouders en collega's of ze ideeën wilden inleveren. Hè. Dus daar hebben we een mooie doos, een mooie brievenbus voor gemaakt. En toen hebben we op de studiedag alle namen opgehangen. En toen mocht iedereen stemmen. En dat in een aantal rondes kwamen we uiteindelijk uit bij Polderbrug.
0: Oké, dus goed, in ieder geval de meerderheid is ervoor gegaan. Iedereen is er ook tevreden mee. Daar moet dan wel weer een huisstijl voor bij worden bedacht. Waren jullie daar ook snel uit?
2: Nou, daar hebben we hulp gekregen van iemand die dat heel goed kan. Dirk Buttenwiel en Marja en ik zijn in september daarmee begonnen. Marja is de directeur van wat nu nog de Kinderbrug is.
0: Ja.
2: En dan ga je een aantal sessies houden en gesprekken houden over wat wil je uitstralen. En toen zijn er in eerste instantie 3 opties naar voren gekomen. En daar hebben we ook weer met een aantal collega's naar gekeken. En toen kwamen we al heel snel eigenlijk uit op 1 die ons het meeste aansprak. En daar zijn we mee verder gegaan. En daar moest nog wat aan veranderd. En een beetje zus en een beetje zo. Maar uiteindelijk was het vooral ook een heel erg leuk proces om te doen. En denk ik dat we een hele mooie, leuke, Friese uitstraling hebben.
0: Het lijkt me ook wel leuk om daarbij betrokken te zijn. Dat
2: Zeker.
0: Je dan eigenlijk voor de toekomst iets kan organiseren.
2: Zeker,
0: en dat je jarenlang daar ook van kan genieten.
2: Ja, nee, ik moet zeggen, het was voor mij ook de eerste keer dat ik bij zo'n proces betrokken was. En ik vond het heel erg leuk om te doen. En dan ook weer van de collega's terug te krijgen. Van, wij zouden graag dit een beetje willen of dat. En dat je dan uiteindelijk tot iets komt. En dat je dan denkt, dit is het gewoon.
0: Ja.
2: Dus we zijn echt heel blij, heel blij met wat het geworden is. En ook we kijken heel erg uit naar vanmiddag, ondanks inderdaad de hitte. Om het ook echt iedereen te gaan laten zien.
0: Ja, want vanmiddag is inderdaad de onthulling. Ja, het enthousiasme, dat hoor je er vanaf, zeg maar. Dus dat is al hartstikke mooi. En misschien ook een beetje zenuwachtig natuurlijk voor vanmiddag. Want hoe laat wordt het allemaal bekendgemaakt?
2: Om 14:45 starten we. Dan hebben we even, dan hopen we dat iedereen er is. Onze directeuren Marije en Sonja zijn er ook bij. En Ariaan is er ook bij. En Nick, de wethouder, is erbij. Dus we hebben een klein toespraakje, maar niet te lang. En dan gaan we het bord onthullen. En hebben we nog wat leuks en wat lekkers voor de kinderen en de ouders. Dus we maken er even een klein feestje van.
0: Ja, dat is dan hoe het eruit komt te zien qua huisstijl en qua naam. Hoe is dat intern allemaal geregeld? Want ja, jullie moeten uiteindelijk toch een soort van fuseren tot één organisatie. Hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat eruit te zien de komende jaren?
2: Ja, wij blijven uiteindelijk twee organisaties. Gewoon omdat daar verschillen in zitten. Al is het maar omdat onderwijs zeg maar onder het ministerie valt en wij onder de GGD. Dus daar blijven altijd bepaalde dingen verschillend. Maar we kijken vooral graag naar de overeenkomsten. En daar zijn we al jaren mee bezig om zoveel mogelijk de samenwerking en zoals dat heel mooi heet, de doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Ouders brengen hun kind op één plek vanaf dat ze baby zijn totdat ze klaar zijn en 12 jaar zijn en naar de middelbare school gaan. En we doen heel veel op het gebied van bijvoorbeeld de overgang maken van kinderen die 4 zijn en naar school gaan. Ja. Dat was vroeger altijd een hele spannende stap. En door al heel veel met de peuters richting het gebouw van onderwijs zeg maar, te gaan, wordt dat al heel vanzelfsprekend voor ze. Dus ja. Ze gaan er regelmatig even lezen in de schoolbibliotheek. Ze gaan eventjes kijken in de klas. Maar er komen bijvoorbeeld ook wekelijks kinderen van groep 8 voorlezen bij de peuters.
0: Oh ja.
2: Er wordt buiten gespeeld tussen, met de kinderen die jonger zijn dan 4 en de kleuters. Dus het is zeg maar niet meer de knip die je vroeger had van tot 4 jaar zit je bij de opvang en daarna ga je naar school. Daar zit veel meer verloop, natuurlijk verloop in.
0: Eigenlijk alsof je van de peuters naar groep 3 gaat. Zo natuurlijk moet het gaan, zeg maar.
2: Ja, het moet gewoon van een logische opvolging zijn. En dat is ook natuurlijk als er dingen zijn van kinderen waarvan je denkt, dat is belangrijk dat school dat al weet. Dat ze daar al voorzorgsmaatregelen kunnen nemen of over na kunnen denken. Dus we zoeken gewoon heel veel de samenwerking onderling. En wij hebben dan een beetje het geluk dat we van oudsher al in één gebouw zitten.
0: Ja.
2: Toen mijn kinderen jong waren, toen was dat eerste stuk van het gebouw waar wij nu zitten met de opvang, dat was de peuterspeelzaal. Dat werd 2 ochtendjes gebruikt. En toen zat ik in het bestuur daarvan en de rest van de week stond dat leeg. Maar het zat wel al aan school vast. En daar is later een stuk gebouw achtergezet waar nu het hele kinderdagverblijf en de BSO in gesitueerd is. Maar wij lopen door een gangetje naar elkaar toe. Wij zijn zitten niet op 2 aparte plekken. En dat maakt elkaar opzoeken en samenwerking zoeken natuurlijk veel makkelijker als dat je van de ene kant van een dorp of een stad naar de andere kant moet.
0: Ja, precies. Dus de kinderen hoeven ook niet te wennen aan een hele nieuwe locatie. Het is gewoon allemaal in één gebouw.
2: Precies. Ja. We lopen en we delen het schoolplein aan de voorkant. Dus waar 's middags de kinderen van de BSO spelen, daar hebben overdag de kinderen ook gespeeld. We hebben aan de voorkant van het schoolgebouw een klein voetbalveldje waar de hele dag door gespeeld wordt. Het is gewoon 1 plek en feitelijk ook voor ouders. En in het begin gaan ze rechtsaf, gaan ze naar het kinderdagverblijf. En als ze dan eenmaal 4 zijn, dan gaan ze linksaf en dan gaan ze daar het gebouw in. En dat is dan ook eigenlijk precies het enige wat wij, Marja en ik, heel erg jammer vinden. Dat we nog steeds 2 ingangen hebben, want we zouden heel graag 1 ingang hebben. Dat straalt natuurlijk nog meer eenheid uit. Maar dat is even wat het is.
0: En misschien iets voor de toekomst natuurlijk, om dat alsnog te realiseren.
2: Precies, ja. Wij blijven hopen. Ja, absoluut.
0: Dus eigenlijk zijn jullie er al helemaal klaar voor. Jullie hoeven eigenlijk helemaal niks meer te doen voor de gebruik nemen van de nieuwe huisstijl, de nieuwe naam, de eenheid, zeg maar.
2: We gaan nog eventjes wat slingers ophangen. En we gaan nog even het een en ander klaarzetten.
0: Ja.
2: We hebben vanmorgen nog wel even wat te doen. De mannen zijn op dit moment de borden aan het plaatsen en de bestikkering aan het doen.
0: Oh, kijk.
2: En daar gaat dan zometeen een doek overheen, zodat we dat om 14:45 kunnen gaan onthullen.
0: Dat allemaal vanmiddag, de voorbereidingen daarop die worden getroffen. Toch tot slot, Tisha, hoe belangrijk is het voor Rijpwetering als dorp dat dit gewoon nu gewoon echt niet alleen maar qua organisatie-eenheid is, maar ook qua naam, qua herkenning-eenheid wordt?
2: Nou ja, dat je inderdaad nog duidelijker aan ouders kan laten zien dat wij één zijn. Dat dit de plek is waar je in principe van 7:30 morgens tot 6:30 avonds je kind brengt. Op dezelfde plek, wat heel vertrouwd is voor kinderen. Waardoor ouders natuurlijk ook op met een gerust hart naar hun eigen werk kunnen gaan. En we hebben hier dan ook nog natuurlijk heel veel sportaccommodatie naast zitten. Hè? Dus kinderen gaan bij ons, als ze wat ouder zijn, hier vandaan ook door naar de voetbal of naar de turnen of naar de dansles. Dus ouders brengen hun kind op een plek. En

0: weten gewoon, daar hebben ze 12 jaar, worden ze op de juiste manier, krijgen ze onderwijs, hebben ze vrije tijdsbesteding. En dat is heel fijn voor ouders natuurlijk om te weten dat dat tussen Oud-Aden, hè, want dat moeten we vooral niet vergeten, school voor Oud-Aden en Rijp-Wetering, dat ligt ook heel strak tegen elkaar aan. Dus we zijn hier heel blij mee.
1: Ja, ik kan als ouder ook zeggen dat het meer dan gewenst is, ook bij meerdere organisaties eigenlijk, om dit te doen. Want ja, om je rent je rot op een gegeven moment als je je kinderen alle kanten op moet brengen. Nou, bij jullie is het gelukkig één, was het al enerzijds één, maar nu helemaal één met ook een...
0: Nu gaan we het ook uitstralen. Ja,
1: zo absoluut. Is het, met die uitstraling inderdaad. Van de Poldersprong en de Kinderbrug wordt het de Polderbrug. Dat is de nieuwe naam die vanaf vanmiddag wordt gehanteerd en ook in de huisstijl te zien is. Vanmiddag... dan is de onthulling. Ik wens je daar heel veel plezier bij, Tisha.
0: Nou, dat gaat vast lukken. En bedankt dat jullie er even aandacht aan hebben willen besteden.
1: Graag gedaan. En geniet ook van deze dag. Goed hydrateren, hè? Dat is belangrijk.
0: Ja, dat gaat goed komen. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel.
1: Mooie dag. Hoi, hoi.
0: Oké, prettige dag. Dag.

0: Prima plaatje bij de zwoele zomeravonden. Elizabeth Taylor van Taylor Swift in de ochtendshow van Studio Alphen Karebrasem. Ja, des te meer de reden om naar de ochtendshow te luisteren, want zometeen is er breaking news vanuit Radioland. Daar willen we het even over hebben, want dat choqueerde net de heren hier in de studio. Waardoor ze eigenlijk een soort van afgeleid raakten van alles wat er überhaupt gebeurt in het leven. Ze moeten zich niet te druk maken, zou je zeggen, maar het is nu wat dat betreft code rood. Want ja, dit is toch wel bijzonder transfernieuws wat er gaat. Nou ja, transfernieuws.
1: Ik moet zeggen,
0: is een transfer gemaakt.
1: Door dat nieuws wist ik wel eventjes de warmte te vergeten.
0: Ja, dat is waar. Dus je was wel
2: weer terug. Maar
3: het is geen transfer, hè?
0: Nee, het is geen transfernieuws. Het is een ander nieuws, inderdaad. Eerder al Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de vechten natuurlijk naar Radio 10. Het stoppen van de ochtendshow van Gordon.
1: Ja.
0: Maar er gaat nog iets anders stoppen. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Eerst nog even wat anders. Alphen namelijk belooft de antwoorden op waar of niet waar. Want we moeten nog een dagwinnaar uitroepen en die stickers uitdelen. Want die liggen hier maar. Maar ik wil ze graag uitdelen. Twee stickers geven we weg, Pim, voor de goede orde.
1: Twee?
0: Ja, op het moment dat er eentje namelijk niet meer blijft plakken vanwege de hitte, dan heb je een reserve.
3: Zo, waar ben je vrijgevig vandaag?
0: Ja, nee, ja, goed. Maar we moeten iets doen tegen de hitte. Dus dat doen we dan in dat opzicht. Maar Pim, jij deed net niet mee. Maar toch wil ik jou vragen om zo meteen even snel antwoord te geven. Zonder het te beargumenteren. Maar dan weten we in ieder geval of jij het wel of niet goed hebt. Dat vind ik wel fijn om te weten namelijk.
3: Doen we.
0: Oké, de antwoorden op waar of niet waar, we gaan ze even doornemen. Jij kon je antwoorden kwijt in ieder geval via de app. studio11.nl/WhatsApp. De vraag is, wat was stelling 1 ook alweer?
4: Welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Zoals gewoon beginnen we bij stelling nummer 1. En die begint bij deze. De aarde is het dichtst bij de zon in de zomer. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar. Wat denk jij, Pim? Is het waar of niet waar?
3: Is waar.
0: Dit is waar. Ries, wat zei jij?
1: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik ging met dat antwoord mee, hè? Ja. Ik zei ook niet waar. Ja, is het waar of niet waar? Thijs van der Dussen, die weet het.
4: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden van de stellingen van waar of niet waar. Dan beginnen we even bij stelling nummer 1 en die is niet waar. Nee, de aarde staat juist begin januari het dichtst bij de zon. De seizoenen worden bepaald door de schuine stand van de aardas.
0: Ja, niet waar is het antwoord op de eerste stelling dus. Ja, Pim, lekker bezig.
3: Goeie start is het halve werk, toch?
0: Nou ja, misschien heb je meer geluk bij de tweede, want die klonk als volgt.
4: Stelling nummer 2. Sommige vogels kunnen meer dan 1000 verschillende liedjes onthouden.
0: Ja.
3: Dit is niet waar.
0: Dit is niet waar, zeg jij. Ries, wat zei jij?
1: Ik zei ook niet waar.
0: Jij zei ook niet waar. Ja, ik zei in eerste instantie ook niet waar. Dat zegt mijn gevoel nog steeds. Maar juist omdat het spelelement het beetje het spannend moet maken.
1: Ja, precies.
0: Omdat we ook bij het laatste antwoord hetzelfde dachten. Heb ik hier toch op gezegd, het is waar.
1: Oké. Okay.
0: Ja, misschien heb ik het wel helemaal fout. Misschien heb ik een goed gokje gewaagd. Thijs van der Dussen weet het.
4: Ja, stelling nummer 2, die is wel waar.
0: Ha!
4: Ja, vooral spotvogels kunnen enorm hoeveelheid verschillende geluiden en zangpatronen nadoen. Tot wel duizenden dus.
0: Woehoe! Ja, nou dat is lekker, hé. Dat is toch heel fijn?
1: Zeker.
0: Voor mij dan in ieder geval.
1: Ja, ik wil net zeggen, je gaat gewoon winnen.
0: Nou ja, dat weet ik niet, want misschien heb ik wel... Heeft Pim het wel goed en hebben wij het niet goed, Ries?
1: Oh, dat is waar, ja.
0: Ja, de laatste stelling klinkt als volgt.
4: Stelling nummer 2. Sommige vogels kunnen meer dan...
0: Sorry, dat was stelling nummer 2. We hebben het over stelling nummer 3 natuurlijk.
4: En stelling nummer 3. Waar of niet waar? De huid is het grootste orgaan van het menselijke lichaam.
0: Ja, is de huid het grootste orgaan van het menselijk lichaam? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Pim?
3: Ik zeg waar. Niet waar, sorry.
0: Jij zegt niet waar. Wat gaf jij als antwoord, Ries?
1: Waar.
0: Jij zei waar. Ik zei ook waar.
1: Ja.
0: Ja, de vraag is nu, wie heeft het goed? Is dat Pim of hebben Richard en Wesley het goed?
4: En stelling nummer 3 is waar. Ja, de huid bedekt je hele lichaam en is qua oppervlakte en gewicht het grootste orgaan wat we hebben.
0: Ja, nou dit is fijn.
1: Nou, ik wil net zeggen, daar moet je wel heel erg gelukkig mee zijn.
0: Zeker, ja. Ondanks dat ik een gokje heb moeten wagen en daarmee eigenlijk volledig tegen mijn gevoel inging, heb ik het toch gewonnen.
1: Zeker.
0: Ja. Yeah.
1: Netjes. Ik vind het wel heel knap, hoor. Die ene verandering, dat gewoon heb je gewoon gered.
0: Me gered, inderdaad, ja. Mocht u een ratel op de achtergrond horen, dat betekent dat u de airco hoort. Want ook wij hebben het warmer in de studio. Maar ik heb het extra warm, omdat ik eindelijk een keer heb gewonnen. Dat is ook wel eens fijn.
1: Moet je niet zo juichen.
0: Langs de lijn, ja. Nee, wie ook heeft gewonnen, want we moeten natuurlijk een dagwinnaar ook uitroepen. En dat doen we maar al te graag. Dat is Hugo, want die stuurde namelijk de juiste antwoordvolgorde in. Die had moeten zijn, Ries.
1: Waar, of niet waar, waar, waar.
0: Niet waar, waar, waar. Ja, normaal gesproken is het andersom, maar nu was het niet waar, waar, waar. En dat is ook hetgeen wat Hugo heeft gestuurd. 1, 2 en 3 zet hij in zijn berichten achter... niet waar, waar, waar. En dat betekent dat ook Hugo het hartstikke goed heeft. En dus de dagwinnaar is geworden. van deze woensdag 24 juni 2026. En ja, Hugo, twee stickers komen jouw kant op. Maar dan moet je wel even je contactgegevens deze kant op sturen, zodat we in ieder geval ervoor kunnen zorgen dat we het jouw kant op kunnen sturen. Zo, nou, yes, hebben we dat weer gehad. Wat we nog niet hebben gehad is het nieuws van 8:30. Daar is wel de hoogste tijd voor. Gaan we zo meteen doen. Ook het nieuws uit de regio komt eraan. En natuurlijk ook een updateje van het spoor. Want ja, wat rijdt er wel, wat rijdt er niet op deze stakingsdag bij de NS. En zo meteen in de ochtendshow dan gaan we even terug naar de dag van...

0: maandag. Want jouw Rob Jetten die heeft zijn excuses gemaakt aan de Molukkers vanwege de situatie op het moment dat ze in Nederland kwamen. Daarvoor was ook Jer te gast bij Omroep West. En dat fragment dat hoor je zo meteen in de ochtendshow. Okay. Want we zijn wel heel benieuwd naar hoe dat allemaal wordt ervaren. Ook vanuit de Alfse Molukse gemeenschap. Omdat daar die documentaire natuurlijk die we hebben uitgezonden ook is opgenomen. Dus dat allemaal zo meteen. Tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang. Vanochtend vroeg was er een staking uit protest tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. En tot 8:00 reden er geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het gaat niet goed met de kinderrechten. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Dat komt onder meer doordat er steeds meer kinderen zijn met ernstig overgewicht. Tegen een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat toegestuurd kreeg. En het weer, zonnig en heet, in het binnenland zo'n 35 graden.
0: En tot zover het nieuws van de NOS. Gaan we over naar het nieuws uit de regio, krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De ronde om Alphen begint dit jaar opnieuw meer dan alleen... De ronde om Alphen biedt dit jaar opnieuw meer dan alleen wielertochten voor racefietsers. Op zaterdag 27 juni kunnen recreatieve fietsers kiezen uit routes van 25 of 50 kilometer door het Groene Hart langs verschillende boerenlandwinkels. Nieuw is een dikke bandenrace voor kinderen op zondag. Organisator John Loef verwacht opnieuw veel deelnemers. Een deel van de opbrengst gaat naar het initiatief Iedereen een Fiets, dat fietsen opknapt voor inwoners die daar zelf geen geld voor hebben. De brandweer is zondagmiddag uitgerukt naar het tankstation aan de Alphenseweg in Boskoop vanwege een diesellekkage bij een brandstofpomp. Uit voorzorg werd een deel van het terrein afgezet, waarna de brandweer controles uitvoerde om risico's uit te sluiten. Over de oorzaak van de lekkage is niks bekend. De eigenaar van het tankstation zorgt voor herstel van het defect, zodat de pomp weer veilig gebruikt kan worden. Weggebruikers moeten vanavond en nacht rekening houden met een hinder op de N446. De provincie Zuid-Holland vervangt het asfalt op de weg en het naastgelegen fietspad ter hoogte van het carpoolplein tussen Woubrugge en Hoogmade. De werkzaamheden duurden van 8:00 s'avonds tot 6:00 morgenochtend. Een deel van de N446 wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen het afgesloten gebied wel bereiken. Verkeer wordt omgeleid via een aangegeven route, welke is terug te vinden op de website van Studio Kaag en Braassem. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Ja, wat er dan te vinden is op de website van de ANWB. In ieder geval in onze ANWB verkeersinformatie-app is het aantal files uit de regio. Ja, waar eerder werd vermeld door de ANWB dat de ochtendspits inmiddels wel op zijn retour was. Blijkt niet zo te zijn in de regio. Heeft natuurlijk te maken met de wegwerkzaamheden op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen zijn er wegwerkzaamheden. Daarom is de weg dicht. Duurt allemaal nog tot 1 juli 6:00 ochtends. Daardoor loopt het op veel wegen vast. Je krijgt van mij de meldingen van een kwartier of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, staat op dit moment 25 kilometer. Je vertraging bedraagt er bijna een uur. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, staat 5 kilometer. Daar is je vertraging een kwartier. Een kwartier vertraging ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, staat op dit moment 5 kilometer. En tot slot de N208. Dat is Sassheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 2 kilometer. Een vertraging is daar bijna een half uur. Pim, jij mocht een half uurtje geleden... inmiddels 3 kwartier geleden mocht jij een kijkje nemen op het spoor in Alphen aan de Rijn vanwege die staking. Je vertelde toen, 8 gaan er geen treinen rijden. Hoe is dat nu?
3: Momenteel rijden er al wat treinen tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. Daar is de dienstregeling zoals normaliter. Tussen Utrecht en Alphen aan de Rijn rijden er geen treinen. En tussen Leiden en Alphen aan de Rijn rijden er minder treinen.
0: Oké, dus het is nog een beetje wisselvallig.
3: Het is redelijk wisselvallig op het spoor momenteel.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En dan moet het helemaal goed komen. En als je dan op je koptelefoon niet Q-Music, niet 538 of Veronica aanzet, zet dan lekker Studio Alphen aan, want wij zijn er

0: Even een actuele update. Op dit moment is het 25 graden. Nou, dan weet je dat ook weer. Het was vanmorgen echt al 20 graden toen ik wakker werd.
1: Ja, het wordt volgens mij donderdag op vrijdag wordt het geloof ik 25 graden in de nacht van al.
0: In de nacht inderdaad. Lijkt wel de Spaanse temperaturen die we moeten aanhouden op het moment dat we in een tentje op de camping liggen. Ja, tegenwoordig in de caravan, daar ben ik wel blij mee trouwens. Dan kun je tenminste een goede airco kwijt. Zodat je de nacht een beetje goed door kan komen. Maar het is nu toch wel dat je denkt, nou, ja. In huis is het best een dingetje.
1: Ja, maar weet je, aan de andere kant, dan zit je op vakantie mee in Spanje of wat dan ook. Is het zo bloedverstikkend warm. Zit je de hele dag opgesloten in je caravan.
0: Ja, dat is ook minder prettig. Aan de andere kant, je kunt ook gewoon het strand opzoeken. Om een beetje verkoeling te zoeken. Ja. In je huis moet je ook een beetje verkoeling zoeken. En misschien kun je er wel een ocean house van maken. Is ook het plaatje wat je hoorde hier in de ochtendshow. Een jubel was dat. En ook direct hoorde je hier met Won't Fall. Zeg even een serieus onderwerp. Want premier Jette die heeft zondag excuses gemaakt namens de Nederlandse regering. En ook aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die zo'n 75 jaar geleden naar Nederland werden gehaald. Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair, voor de gebrekkige opvang en huisvesting, voor niet gezien en in de steek gelaten worden, voor het onvervulde verlangen naar thuis, voor het verdriet en pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan. Dat is in ieder geval wat hij heeft geroepen afgelopen zondag. De aanwezigen reageerden op de excuses met applaus en gejuich. Dus het werd goed ontvangen. Mm-hmm. In Alphen aan de Rijn hebben we natuurlijk de Molukse gemeenschap in de Molukse wijk. Inmiddels ook verbroederd met de inwoners van Alphen aan de Rijn, de originele. En fijn ook dat ze zich steeds meer Alphenaar voelen. Is niet altijd zo geweest, zeker op het begin niet. Ook wisten heel veel mensen niet van het bestaan van de Molukse wijk af. Speciaal gebouwd voor eigenlijk de groep Molukkers die naar Alphen aan de Rijn kwamen. Jer is een van die Molukkers en die was afgelopen maandag bij Omroep West te gast om te reageren op dit nieuws. Op het feit dat er namens de regering door Rob Jette excuses is gemaakt. Dat klonk zo.
2: Premier Jette was gisteren bij de onthulling van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Daar heeft hij namens de Nederlandse regering excuses gemaakt aan de Molukse gemeenschap voor het historisch onrecht dat de eerste generatie Molukkers in Nederland is aangedaan. We hebben hier aan tafel nu Jer Kacili uit Alphen aan de Rijn. Welkom. Je vader kwam 75 jaar geleden, we zeggen je en jij tegen elkaar hebben afgesproken, kwam 75 jaar geleden naar Nederland. Om een goed beeld te krijgen, laten we eerst even naar die tijd teruggaan, hoe dat toen ging.
3: Voorouders van de Nederlandse Molukkers vochten in Indonesië onder de Nederlandse vlag. Toen Indonesië onafhankelijk werd, hield het Koninklijk Nederlands Indisch Leger op te bestaan. Binnen Indonesië was het burgeroorlog. De oud-knilsoldaten mochten niet terug naar de Molukken, waar een eigen staat was uitgeroepen, de RMS. Daarom nam Nederland bijna 13.000 Molukkers mee hier naartoe. Dat zou tijdelijk zijn, totdat het conflict thuis was opgelost. Eenmaal in Nederland werden zij ontslagen en moesten ze wonen in barakken uit de Tweede Wereldoorlog. Van een terugreis kwam het nooit.
2: Ja, je zit aandachtig te kijken, uiteraard. Wat doen deze beelden met je?
4: Nou, best wel heel veel. Komen best wel gevoelens naar boven.
2: Wat voor gevoelens?
4: Nou, gemengde gevoelens. Boosheid, verdriet en ook spijt. Dat het allemaal zo gegaan is.
2: Ja.

0: Ja, want het wordt ook duidelijk, hè, hier ook maar weer in die beelden. Hè, ja, die omstandigheden waar die mensen, jouw vader en in dit geval, hier aankwamen. En het verblijf was tijdelijk bedoeld. Daar gingen ze toen natuurlijk van uit. Hè, maar van een terugreis kwam het nooit. Wat deed dat met je ouders?
1: Met mijn ouders deed het zeker, met mijn vader deed het heel veel. Wij woonden natuurlijk in Westerbork, Schattenberg.
0: En, dit zijn je ouders, hè?
1: Ja, dit zijn mijn ouders. En ja, voor hun was het kamp een tijdelijk verblijf. Ja. Zodat ze van daaruit naar de Molukken zouden gaan. Dus het verblijf in het kamp is voor hun nog steeds het besef dat het tijdelijk is. En daar hebben ze dus bij neergelegd dat het tijdelijk zou zijn. Mm-hmm. Dus dan hebben ze die hoop nog dat ze terug zouden gaan.
0: Ja. En wat gebeurde er toen? Bleek dat die hoop ijdel was, dat dat dus helemaal niet meer zou gebeuren?
1: Het moment is dat er besloten werd om Molukse wijken te gaan bouwen. En dat er besloten werd dat verhuisd gaat worden naar, ik zal maar zeggen, normale woningen. Toen kwam het besef dat het tijdelijke permanent werd. Ja. En dat was dus voor mijn vader was dat echt een bittere pil.
0: Ja, wat heeft hij daarover verteld? Of wat heb je misschien zelf daarvan gemerkt?
1: Nou, ik weet wel wat hij gedaan heeft. Op het moment is dat hij besefte dus dat het permanent werd, heeft hij alles wat met het kneel te maken heeft, zijn onderscheidingen en alles, heeft hij gewoon verbrand. Hij zei, ik hoef het niet meer.
0: Ja.
1: Door de verbittering die hij heeft.
0: Ja, zoveel deed hem dat.
1: Deed hem zoveel.
0: Ja, goed, nu waren er gisteren... jij was ook in Rotterdam, hè, waar premier Jette was. Het Molukse monument te onthullen. Maar vooral ook om de excuses aan te bieden namens de Nederlandse regering.
2: Voor het harteloze en eerloze ontslag als militair. Voor de gebrekkige opvang en huisvesting. Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
0: Ja, wat betekent dit voor u? Excuses?
1: Ook met gemengde gevoelens. Ten eerste is het... De eerste generatie is er bijna niet meer. Mijn vader, die heeft altijd gezegd, voor mij hoeft dat allemaal niet meer. Hij is het gewoon zat. Mm-hmm. Maar voor mij is het excuses die dus een dubbele betekenis heeft eigenlijk. Ik ben blij dat de excuses gedaan zijn. Dat wel. Alleen of dat het leed wat gedaan is voor de eerste en de tweede generatie, weet ik niet of dat de pijn heel snel zal helen, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Ik hoorde gisteren ook mensen zeggen, ja, inderdaad, wat jij nu ook zegt, gemengde gevoelens. En er moeten ook wel daden aan verbonden worden. Hè? Het moet hier niet bij blijven. Om welke daden moeten we dan denken? Wat moet de regering dan nog meer doen?
1: Nou, kijk, het probleem is namelijk, toen ze ontslagen werden, hebben ze ook alles verloren. Ze kregen geen pensioen. Ze kregen geen soldij. Dat werd gewoon, op een of andere manier wordt het gewoon afgeschaft. En dat is iets wat nog meer pijn deed. Mm-hmm. Want kijk, mijn vader heeft wel het geluk dat hij meer dan 25 jaar in dienst heeft gezeten. In Jappenkamp gezeten en alles. Maar mensen die dat niet gehaald hebben, je moet maximaal 15 jaar in dienst hebben gezeten, mm-hmm, voordat je recht hebt op je pensioen.
0: Ja.
1: En als je een paar maanden minder hebt, is het weg.
0: Ja.
1: En dat is... Dat is niet normaal. Dat is volgens de wet, kan dat gewoon
0: niet. Dus het gaat ook om financiële genoegdoening?
1: Dat komt ook door financiële genoegdoening.
0: Ja. Ja.
1: En de financiële genoegdoening is niet alleen maar nu voor de overlevenden. Dat kan je wel misschien op één hand tellen. Dan heeft de Nederlandse regering maar weinig uit te geven, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar dat geldt ook voor degenen die dus met de boot zijn meegekomen. De kinderen. Is de tieners die toen meegegaan zijn met hun ouders.
0: Ja. Maar goed, dus daar zijn nog geen toezeggingen op gedaan door de overheid. Dat maar dat verwachten jullie wel, dat dat er nog moet komen nu na deze excuses. Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja, goed, dat zou u helpen in ieder geval, in iets van genoegdoening. Tot slot, laatste vraag. Want excuses helpen misschien wel om uiteindelijk, misschien de eerste en tweede generatie, die pijn haal je niet meer direct weg. Mm. Maar zal dat wel helpen voor deze en toekomstige?

0: toekomstige generaties Molukkers in Nederland?
1: Ik hoop het. Ik hoop het. Ik bedoel, want kijk, ik heb zelfs natuurlijk kinderen, die zijn van de derde generatie. En die voelen het nog steeds.
0: Ja.
1: Via mij.
0: Ja. Ja, snap
1: dus,
0: ik.
1: Dus dat, ik hoop dat het voor de volgende generaties, dat, het, dat de pijn een plek kan krijgen.
0: Ja, nou, fijn dat je er was om hierover te praten. En we gaan je ook nog zien in de documentaire Thuis in Twee Werelden over de Molukse gemeenschap in Alfa aan de Rijn.
2: Ja, Jer Kajili, een van de Molukkers in de Molukse gemeenschap in Alfa aan de Rijn, over de excuses van Rob Jetten namens de regering bij Omroep West. Fragmenten waren van Omroep West en de NOS.

0: Miss Montreal en schuilen in de ochtendshow. Ja, het is 9 uur, dat betekent dat we richting het nieuws gaan van 9 uur. Zometeen, en dat hebben we beloofd, dan hebben we wat nieuws. Radionieuws. Er is namelijk breaking news wat betreft een radioprogramma van een radiostation. Die ik nog niet ga benoemen. Zometeen dan ga ik hem wel benoemen, want willen we het er even over hebben. En ja, inmiddels langzamerhand wordt de gast die wij verwachten klaargestoomd om zometeen hier te gaan zitten om haar verhaal te gaan doen. Want hier in de studio is zometeen Brenda Zaal te gast. We gaan het even hebben over toch wel iets bijzonders. Een creatieve onderneming die in eerste instantie op de werf zat in Alphen aan de Rijn. Maar ja, vanwege het opheffen van alle contracten daar weg moest. Hoe gaat het er nu mee? En hoe zorgt het er toch voor dat eigenlijk in de komende periode zo'n creatieve onderneming een toekomst kan hebben? We gaan het er zo meteen hebben over hebben met Brenda Zaal. Dat allemaal naar het nieuws van 9 uur.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Een hele goede morgen. Het is 9:03. De ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Tijd voor het nieuws van 9:00. Je hoort het van de NOS.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8:00 heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja. Dankjewel voor het nieuws uit de wereld, het nieuws uit de regio. Die krijgen natuurlijk van de ouder en vertrouwde Richard Harreman. Ik moet altijd vragen aan de ouderen, gaat het nog steeds, Ries?
4: Hou eens even op, man.
0: Gaat het?
4: Ja, joh.
0: Ja, gaat goed. Mooi, dan krijgen we het nieuws van je. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het schoolplein van het CSG Groene Hart Rijnwoude gaat verhuizen vanwege de aanleg van de N207 Zuid. Een deel van het huidige plein maakt plaats voor de nieuwe provinciale weg. Aan de westkant van de school komt een nieuw plein met een grotere fietsenstalling en meer groen. Omwonenden maken zich zorgen over geluid en uitzicht, maar volgens de gemeente blijven de gevolgen beperkt. De gemeenteraad neemt eind juni een definitief besluit. Het nieuwe Aankaderconcert in Alphen aan de Rijn gaat vrijdag niet door. De organisatie heeft het gratis drijvende concert afgelast vanwege de verwachte hitte. Het evenement zou plaatsvinden op een drijvend podium in de Aarkade en was geïnspireerd op het bekende Prinsengrachtconcert. De bezoekers zouden het concert kunnen bekijken vanaf de kade of vanuit een sloep op het water. Een nieuwe datum wordt later bekendgemaakt. Met temperaturen rond de 30 graden was het zaterdag ideaal weer voor de open waterrecreatiedag bij de Woubrugse Brug. Vooral veel jongeren zochten verkoeling in de Heijmanswetering, waar verschillende wateractiviteiten werden georganiseerd. Op de kade waren kraampjes te vinden en de bezoekers konden later op de avond ook samen kijken naar het Nederlands elftal. De organisatie blikt terug op een zonnige en druk bezochte editie. Ben je benieuwd naar de beelden? Kijk dan op studiokagebrazem.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, als Gerrit de Duif ondertussen even tussen jouw nieuws door zat, dan sorry daarvoor. Maar ja, Gerrit moest ook even van zich laten horen.
4: Dus, de airco moet wel uit als ik nieuws ga lezen. Dan gaan we niet ook toch de ramen dicht doen, jongens. Echt niet.
0: Nee, laten we dat zeker niet doen. Het is ook gewoon live radio, zo is het ook. Dat was hem, Ries.
4: Dat was hem.
0: Dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is onverminderd druk, ook op de wegen in de regio. Ondanks dat de ochtendspits langzamerhand oplost, zijn er toch nog steeds 13 files te melden. 71 kilometer in totaal. En een totale vertragingstijd van 141 minuten. Het is echt bal. Heeft allemaal ook onder andere te maken met die wegwerkzaamheden op de A44. Daarna richting Amsterdam, tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. Daar wordt dus aan de weg gewerkt. De weg is dicht naar verwachting nog tot 1 juli om 6 uur 's ochtends. Daarom sta je vast op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en Roelevarensveen staat op dit moment 29 kilometer. De vertragingstijd is daar meer dan een uur. Dan de A4 daarna richting Amsterdam. Ook die is vol vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep heb je een vertraging van 3 minuten en dat over 4 kilometer. Op diezelfde A4, maar dan tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, loopt het ook vast. 5 kilometer staat er en je vertraging is daar een kwartier. Gaan we naar de andere weg. Dat is de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen staat 9 kilometer. Je vertraging is daar 20.

0: minuten. De N206 dan, Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4. 2 kilometer, je vertraging bedraagt er zo'n 10 minuten. En tot slot de N209 Rotterdam richting Hazerswoude, tussen Benthuizen en Hazerswoudendorp. Je vertraging is 12 minuten en dat over 3 kilometer. Is er nog steeds problemen te melden op het spoor of rijdt het inmiddels weer, Pim?
1: Er zijn zeker problemen op het spoor te melden, Wesley. Vanaf Alphen aan de Rijn zijn er eigenlijk geen problemen. Dus Alphen Gouda rijdt goed en Alphen Leiden rijdt goed. En Alphen aan de Rijn en Utrecht Centraal rijdt goed. Maar moet je doorreizen van Utrecht Centraal, zou ik de reis-app goed in de gaten houden. Want vanaf daar zijn er heel veel storingen te melden. Hetzelfde geldt voor vanaf Leiden, zijn er ook heel veel storingen te melden.
0: Oké, en dat heeft allemaal te maken natuurlijk met die staking van vanmorgen. Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS inderdaad om jouw route te checken.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: En met die zomerse plaat op de radio, Kate Ryan en Voyage, Voyage. Ik heb het gisteren nog even gevraagd aan mijn vrouw die Frans docent is. Ja. Hoe ik dat moet uitspreken. Nou, misschien nog net niet op de juiste manier. Maar ik kom wel in de buurt.
1: Ze zingen het ook 25 keer of zo. Dus
0: dat is ook zo.
1: Toch genoeg.
0: Je weet vanuit de songtekst wel hoe je het ongeveer moet uitspreken. Tenminste, als je naar Kate Ryan hoort, luistert. En die hoorde je dan ook net. Maar je merkt dat de temperatuur steeds een graadje warmer wordt als we een zomerse plaat instarten. Ja. Dus misschien moeten we daar maar mee kappen. I Shot the Sheriff, hoorde je ook hier in de ochtendshow. Eric Clapton was dat. Ja, goedemorgen. Het is 16 over 9. De woensdagochtendshow op Studio Alphen Karebrasum. 24 juni 2026 vandaag. Het is de eerste dag dat het code oranje is vanwege het weer. Warme temperaturen worden gemeld natuurlijk. En ja, we moeten ons allemaal daarvoor indekken door er in ieder geval voor te zorgen dat je goed hydrateert, goed smeert mocht je de zon ingaan. En ook een beetje de koelte opzoekt. En ook ja, af en toe een beetje op de ouderen let. Want daar is het ook wel belangrijk om dat te doen. Omdat die vaak niet helemaal aan zichzelf denken. Richard Harreman, het gaat nog steeds goed.
2: Ja hoor.
0: Ja, maar de kwetsbare groepen, dat zijn ook de studenten. Gaat het goed nog steeds, Pim?
3: Ja, ik zit er heerlijk in.
0: Ja, maar dat is mooi.
1: De radiopresentator is ook een uitstervend ras. Hè? Gaat het met jou goed, Wesley?
0: Nee, met mij gaat het goed. Dank je wel, meneer Harreman. Ja, over radiopresentatoren gesproken, er is breaking news te melden. Want na 8 jaar komt er een einde aan de ochtendshow. Mattie en Mariek op Q-Music. Mattie Valk en Mariek Elsinga die maakten hun besluit vanmorgen bekend in hun radio-uitzending. Een persoonlijke podcast, 25 minuten lang duurde dat ding. En die hebben ze dan ook live uitgezonden op de radio, hè, Pim?
3: Ja, klopt. Ze zijn live op radio. Hebben ze zojuist, zojuist een uurtje geleden hebben ze alles. Hebben ze 50 minuten lang durende podcast uitgezonden. Zonder reclame ertussen niks. Dus dat is wel een uniek moment. Ook op radiogeschiedenis. Ja, en volgens Elsinga is de beslissing, omdat is de moeilijke beslissing, maar ze voelt het goede moment om het te doen, want ze wil een nieuw avontuur aangaan en haar horizon verbreden.
0: Ja, naar alle waarschijnlijkheid krijgt zij een vrijdagmiddagprogramma op Q. Dat zal dan waarschijnlijk naar de top 40 zijn. Want de top 40 wordt altijd op de vrijdagmiddag uitgezonden natuurlijk. Maar goed, volgens Elsinga was het een moeilijke beslissing. Voelt het wel voor het juiste moment inderdaad. En Mattie Valk, die blijft gewoon wel actief in de ochtend, maar gaat de ochtendshow verder voortzetten met een gedeeltelijk bekend duo. Of tenminste, hij wordt dan een duo. Met een bekend persoon van de zender, maar er komen ook mogelijk nieuwe stemmen bij.
3: Nou, dat is nog allemaal niet bekend, hoe en wat. Maar ik hoop dat we jou nog wel kunnen vasthouden hier, Wes.
0: Want ik wilde net zeggen. Ik bedoel, zij stoppen dan in ieder geval als duo. Mattie gaat dan wel door, maar dat betekent wel. Ja, je bent gewoon van harte welkom bij de ochtendshow op Studio Alphen Karebrasum. Want wij zijn er gewoon.
3: Ja, dus, alle Q-Music-luisteraars. Wij hebben gewoon een uitzending in de ochtend. Kom gezellig erbij.
0: Zo is het ook natuurlijk.
1: Het is inmiddels ook bekend wanneer de laatste gezamenlijke uitzending te horen is van die twee. Donderdag 3 september, exact 8 jaar na hun allereerste show in 2018.
0: Oh, zij begonnen ook op 3 september, 8 jaar geleden. Ja. Oké. Ja, vanaf 7 september, want er zit nog een weekend tussen natuurlijk. Dan begint een nieuw hoofdstuk voor de zender, maar ook dus voor Mattie Valk en Mariek Elsinga.
3: Zeker.
0: Ja, het is toch best een ding. Want Mattie Valk die was natuurlijk eerder al met die andere gast die uiteindelijk bij 538... Ja, met Wietse. Mattie en Wietse. Was hij een duo. Nu was hij een duo met Mariek Elsinga. En ja, nu wordt hij een duo met heel veel andere mensen. Ja. Dus ja, wordt het dan nog een duo, vraag ik me af.
3: Ben je dan nog een duo?
0: Ben je een duo of ben je dan een groep?
1: Ja, denk meer een groep dan.
3: Ja. Maar ik vind wel, Mattie en Marieke vallen wel onder een legendarisch radioduo.
0: Ja, ze hebben wel wat geschiedenis geschreven in de afgelopen jaren. En het was ook succesvol. Ik bedoel, heel veel mensen hebben ernaar geluisterd. Dus in zoverre is het allemaal prima. Maar ja, het is wel, er komt een einde aan. Dus het houdt op.
3: Zeker.
0: En maar goed, zoals ik al zei, je bent van harte welkom bij Studio Alphen Karebrasum met de ochtendshow. Want wij zijn er gewoon tot 10 uur. En we hebben het ook over even wat anders. Want inmiddels is ze ook aangeschoven in de studio. Ik zei het net al. Brenda Zaal. Brenda, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Want je bent van cadeaushop Liefs Label. Creatief ondernemer ben je ook. Dat uit je ook in jouw bedrijfje. Jij was actief op de Werf in Alphen aan de Rijn. Eigenlijk een beetje de creatieve broedplaats toch wel van veel ondernemers in de cultuursector. Net als alle andere ondernemers kreeg jij ook een brief op de mat. Waarbij werd vermeld, jij moet de Werf gaan verlaten. Want alle huurcontracten worden opgezegd. Hoe is dat bij jou binnengekomen, die brief?
4: Dat klopt. Nou, 10 jaar geleden ben ik begonnen. Toen was het inderdaad een bedrijfje aan de keukentafel. Maar inmiddels is het wel een bedrijf geworden. Van bij de werf 300 vierkante meter was ik gegroeid. Ik ben in 2020 daar begonnen, midden in de corona. En toen zou ik 8 jaar mogen blijven. En uiteindelijk is het 6,5 jaar geworden.
0: 6,5 jaar heb je op de werf gezeten, ja. Zeg maar, ja.
4: Dus ja, toen ik die brief kreeg, was het wel even slikken. Omdat je dan denkt van ja, en nu? Weet je wel, ik moest eerder gaan nadenken over mijn vervolgstappen. Wat ik kon, wat ik wilde. Dan dat ik daar nog even de tijd voor had. Maar ja, ondernemend zoals ik ben, dacht ik wel. Nou, dat is niet waar eigenlijk. Ik dacht niet gelijk in oplossingen.
0: Niet gelijk, nee, precies. Nee, je denkt in eerste instantie, ja, wat overkomt me nou?
4: Ja, inderdaad. Ik moet even denken wanneer dat precies was. In januari vorig jaar, dacht ik.
0: Ja.
4: En ik dacht eerst, ik parkeer het even. Want ik moest er dat jaar erop in april uit. Maar naarmate het jaar vorderde en dat het zomervakantie werd, toen kreeg ik eigenlijk steeds meer paniek. Want ik dacht, ja, wat wil ik? Wat kan ik? Ik ben heel blij met de kans die de gemeente ons gegeven heeft als creatieve ondernemer om voor een echt gunstige huur daar te zitten. Maar als je dan gaat nadenken om te verhuizen en je gaat rondkijken wat de kosten zijn en überhaupt de mogelijkheden, dan snap je de paniek misschien wel.
0: Nou ja, zeker. Ook omdat we weten vanuit heel veel ondernemers, maar ook vanuit heel veel organisaties die daar ook gevestigd zaten, dat ze en niet direct natuurlijk een plek hadden. Maar ja, sommigen hebben nog steeds geen plek. En dat is natuurlijk best wel schijnend. Want ja, je moet al die mensen moet je daar uiteindelijk kwijt kunnen. Of je moet stoppen met je organisatie, omdat het gewoon niet meer haalbaar is.
4: Dat klopt zeker. Dus ik ken ook een paar ondernemers die inderdaad zijn gestopt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook al onderneem ik al 11 jaar. Ik heb 11 jaar, het is mijn 11e jaar dat ik Liefslabel heb. Heb ik ook overwogen om te stoppen. Omdat het vorig jaar was het best een uitdagende tijd om rond te komen van je creatieve product. De toestand in de wereld, maar ook de energiekosten die stijgen. Ja, gaan mensen dan bij mij nog een cadeautje kopen? Weet je wel. Ja. Dus ik zag mijn omzet ook wel afnemen.
0: En dan had je dan nog een relatief gunstige huur, zeg maar.
4: Ja,
0: op het moment dat je echt een winkelpand of wat anders zelf moet gaan huren, ja, dan heb je dat ook nog eens een keer naast de bijkomende kosten. En natuurlijk alle rompslomp om überhaupt te verhuizen.
4: Zeker weten. Dus het is echt zo'n moment dat je voor jezelf weer gaat nadenken, wat wil ik de komende 5 jaar? Wat kan ik? Naast ondernemer ben ik ook moeder van een tweeling. Ik heb een man die af en toe toch een beetje aandacht wil. Ook al vindt hij het heel leuk dat ik ondernemer ben.
0: Hij is soms ook wel handig, ja. Ja.
4: Dus ik dacht, ja, misschien moet ik nu even normaal gaan doen.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, dit is ook gewoon normaal voor jou. Je voelde je wat dat betreft ook gewoon thuis op de werf. Maar ja, je moest uiteindelijk wel schakelen. Klopt het dat je je thuis voelde op de werf? Had je daar eigenlijk, bij wijze van spreken, nog 10 jaar willen zitten?
4: Ja, ik vond het echt te gek plek, maar het had ook een paar nadelen.
0: Wat waren de nadelen dan?
4: Het was ongeveer even warm of koud als buiten. Ja. Dus op dagen zoals nu begon ik om 6 uur 's ochtends, denk ik. Net als jullie ongeveer.
0: Ja.
4: En als het dan echt niet meer te doen was, dan stopte ik om 12 uur. Dan ging ik naar het zwembad. Dat was op zich positief. En in de winter, november, december, maken wij onwijs veel kerstpakketten. Dan stond ik in mijn skipak.
0: Oh, omdat het zo koud was?
4: Ja. Dus we hadden een paar kleine ruimtes die we konden verwarmen. Een keukentje met een kachel voor de pauze en een klein kantoortje met een kachel. En dat was onze klimaatbeheersing.
0: Oh jeetje, nou, je voelt je bijna thuis hier in de studio, ja, want hier is het ongeveer net zo.
4: Het is echt thuis.
0: Ja. Maar goed, qua onderneming voelde je je wel thuis, ondanks dat er inderdaad wat nadelen achter zaten. Toch, ja, je noemde al, je doet aan kerstpakketten, je doet aan cadeautjes voor de mensen. Die maak je allemaal zelf, hè? Dat is een beetje wat jij qua onderneming. Ja, we mogen niet te veel reclame maken. Eigenlijk helemaal geen reclame maken. Maar ik ben wel benieuwd, wat doe je dan eigenlijk binnen jouw onderneming?
4: Ja, ik maak gepersonaliseerde cadeaus. Dus grote meetlatten als kraamcadeau. Op dit moment als groep 8 afscheidscadeau worden ze veel besteld. Vorige week voor Vaderdag hebben we echt heel veel liefdesplanken, heb ik ze genoemd. Zo'n grote snijplank om met kindertekeningen erin gegraveerd. Dus ja, heel veel handwerk.
0: Dat betekent denk ik ook wel veel apparatuur wat je daarvoor gebruikt. Die moet je ook zomaar kwijt kunnen bij het moment dat je gaat verhuizen.
4: Zeker. En ik doe heel veel branden. Dus met metalen mallen en met het, zo'n vuur... hoe noem je dat?
0: Zo'n gasbrander.
4: Brander.
0: Ja.
4: Dus ja, dat was daar perfect. Het was gewoon een loods en je kon alles uitstallen. Je had lekker de ruimte. En inmiddels ben ik dus verhuisd.
0: Ja.
4: Dus ik zal het happy end alvast aankondigen.
0: De paniek was er, maar uiteindelijk is er toch een oplossing gekomen. Ja.
4: Zeker.
0: Ja.
4: Ik heb wel alle tussenstappen onderzocht. Ik heb voor het eerst in mijn leven gesolliciteerd bij een marketingbureau voor social media. Ik kwam daar met dikke hoofdpijn thuis. Dus ik dacht, nee, dat is het denk ik niet. Daarvoor ben ik te veel ondernemer. En ik ben samen gaan werken met Sandra van Almira. En zij heeft ook een cadeauwebshop, maar ze heeft ook haar eigen dagbesteding. En samen met haar hebben we een half jaar genomen om samen te werken. Dus om onze samenwerking te testen. En naast dat ik een nieuw pand zocht, voelde ik ook heel erg dat ik op de manier waarop ik aan het ondernemen was... er niet meer zo blij van werd. Dus mijn bedrijf was heel erg gegroeid, maar ik had ook personeel. En nou vind ik mezelf niet werelds beste leidinggevende.
0: Mm-hmm.
4: Dus dat kostte me heel veel energie. Dus ik was ook aan het zoeken van hoe kan ik nou weer een modus vinden waardoor ik terug ga in mijn kracht. Als ondernemer werk je natuurlijk heel breed. Waardoor ik mijn eigen bedrijf weer leuk ga vinden, zeg maar.
0: Ja.
4: En dat was wel naast een pand ook een zoektocht.
0: Ja, dus letterlijk eigenlijk een nieuw hoofdstuk. En een andere ruimte, andere plek waar je je onderneming kunt voortzetten. Maar ook eigenlijk een andere insteek van je bedrijf.
4: Zeker, ja. En dat is gelukkig gelukt. Want na de zomervakantie vorig jaar zijn we gaan zoeken naar nieuwe panden. En doordat we het nu met z'n tweeën gingen doen... scheelt dat financieel ook natuurlijk wel. Ja. Maar we hadden ook hele specifieke zoekwensen. Want het moest voornamelijk op de begaande grond, wat op de werf ook was. Want veel makers, zoals wij de cliënten van de dagbesteding noemen... zitten in een rolstoel of zijn niet goed ter been. Dus dat was echt wel zoeken. Want je hebt heel veel van die beetje, sorry dat ik het zeg, troosteloze industriepanden met zo'n beneden- en een bovenvlieringje.
0: Ja, daar word je niet creatief van.
4: Ik hou echt van die oude panden. En wat dat gaat, vond ik de werf ook echt fantastisch. Als industrieel pand met echt zo'n kunstacademiegevoel. En toen wij een soort wonder, werd ik gebeld door de eigenaar van... Provak van Beieren. Die zit ook bij op de werf. Mm-hmm. Met het ketelhuis. En ik had hem al een appje gestuurd. Omdat ik via via hoorde dat hij misschien wel mij kon helpen. En hij zei, nou, heel toevallig komt er een pand vrij.
0: Ja,
4: en
0: want zij zijn gestopt hè, met hun zaak.
4: Ja. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heftig. Na 130 jaar.
0: Nou, dus zeker. Ja, dat werd ook ontvangen als nieuws. Nou, de breaking news eigenlijk. Van wat gebeurt hier nou inderdaad?
4: Ja. Dat snap ik heel goed. En er komen wekelijks nog een paar mensen voor schroefjes binnen, moet ik zeggen. En die kijken dan heel verbaasd rond naar ons. Ze zeggen, goedemorgen, kunnen we u helpen? We hebben op zich wel schroefjes.
0: Ja, maar of het de juiste is, dat is natuurlijk de vraag. Maar je zit dan, voor de duidelijkheid, je zit dan eigenlijk in het oude winkelpand van Beieren.
4: Ja, dat klopt. Dus dat is allemaal gelukt. En... dat ging ook eigenlijk heel snel. We konden na dat telefoontje zijn we een half uur later gaan kijken. En 2 weken later waren we eruit van oké, nou, dit gaan we zo doen. En dat waar ik bang was dat ik als ondernemer 3 stappen terug moest doen... en in een boerenschuurtje ergens moest staan branden... voelt het nu wel echt als weer 3 stappen vooruit.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk een heel fijn gevoel. Dat wil je wel een beetje leven.
0: Nee, ja, zo is het ook. En daarnaast, ja, je moet je bedrijfje en je eigen inkomen natuurlijk ook kunnen voortzetten. Heeft die samenwerking daar dan aan... die heeft er natuurlijk aan bijgedragen. Maar heeft dat je eigenlijk een soort van gered? Of had je het ook zonder de samenwerking eventueel alsnog voortgezet?
4: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet.
0: Nee.
4: En wat me ook gered heeft... en ik ben niet heel zweverig, maar dan denk ik toch op een of andere manier... als je die richting in je leven moet gaan, komt het toch samen. Ik heb voor het eerst in mijn leven vorig jaar een bestelling van 2000 kerstpakketten gehad.
0: Zo.
4: En dat heeft me echt financieel gered
0: vorig jaar. Ja, dat kan ik goed voorstellen, ja.
4: Dus waar het echt puzzelen was in het begin, heeft dat mijn hele jaar rechtgetrokken. En dat soort gelukjes moet je ook wel hebben, denk ik. En dat allemaal bij elkaar heeft deze stap mogelijk gemaakt. En we zitten er in ieder geval 5 jaar. Dus we kunnen nu even ademhalen en verder puzzelen hoe we het vorm gaan geven op een iets rustiger tempo.
0: Ja, manifesteren wordt dan ook vaak gezegd. Hè? Dat moet je doen om ervoor te zorgen dat je inderdaad de goede stappen kunt zetten en dat uiteindelijk het allemaal goed komt. Maar het had dus ook zomaar kunnen zijn dat het niet goed had gekomen. Heb je nog contact met de andere ondernemers van de Werf? En hoe staan zij ervoor? Hebben zij ook inderdaad een andere ruimte kunnen vinden?
4: Ja, een paar... Weet ik wel, een paar waren al wat oudere mannen. En die nog heerlijk vonden om bezig te zijn, maar niet per se meer moesten. Dus ik weet dat er een paar zijn gestopt. En anderen hebben een andere werkplaats gevonden. Maar er zijn zeker ook... En er zaten natuurlijk ook, en dat was ook een beetje inherent aan de prijs die de gemeente vroeg, hobbymensen.
0: Ja.
4: Kijk, en sommige mensen hebben dan een hele dure hobby. Ja. Maar ja, die zijn ook gestopt. En dat is natuurlijk wel, als je kritisch moet kijken, is een onderneming geld verdienen. En creatieve mensen zijn niet per se de beste in het financiële stukje.
0: Nee, daar moet je echt ondernemer voor zijn. Om ook ervoor te zorgen dat je op een andere manier je geld kunt verdienen.
4: Ja.
0: Ja. Maar ja... Is dat dan, hoe voelt het voor jou dan nu als je er een beetje zo op terugreflecteert? In eerste instantie kreeg je natuurlijk eigenlijk de kans om je onderneming daarop te zetten op de Werf. Aan de andere kant, je kreeg eigenlijk ook een klap in het gezicht. Van nou, het huurcontract wordt opgezegd, succes daarmee.
4: Ja, zeker. Ja, ik vond het wel onrechtvaardig. Want het komt heel erg bureaucratisch over. Kijk, als creatieve ondernemersgeest denk je in oplossingen en... Zeg je gewoon, we hebben dit afgesproken en dat maak je nu niet waar. Maar ja, op een gegeven moment... Ik ben niet zo iemand die dat onwijs gaat aanvechten of zo. Nee. Ik zettel me er dan op een gegeven moment wel in. En kijk, als ondernemers onder elkaar, moet ik zeggen, ging het ook niet heel erg soepel. Dus ik denk dat de gemeente daar ook een beetje gek van werd. En ja, dan moet je jezelf ook in de spiegel aan gaan kijken. En helemaal onderaan de streep wel in oplossingen gaan denken. En dat is mijn weg geweest. Maar ja, weet je, zo'n plek als de Werf... Ik besef steeds meer hoe ontzettend uniek dat is... dat de gemeente dat wel heeft gecreëerd... en wat voor kans het is voor creatieven... om wel hun onderneming op te starten en daarin te onderzoeken... van is dit wel iets voor mij of niet?
0: Ja.
4: En ik had er nog echt heel erg veel potentie in gezien. En ja, daar vind ik het dan wel heel jammer.
0: Met een beetje juiste begeleiding, ook vanuit de gemeente... maar ook misschien vanuit de organisatie zelf... had het ook beter gegaan, ook onderling eigenlijk.
4: Ja, hun dachten, we zetten 30 ondernemers bij elkaar... en we geven ze een kans. En dat gaat helemaal een creatieve broedplaats worden. En dat viel in de praktijk tegen. En misschien is dat ook wel een beetje een illusie geweest. Want iedereen had zijn eigen belangen en zijn eigen wensen. En om daar met elkaar uit te komen, dat lukte gewoon niet.
0: Nee.
4: En daardoor gebeurde er eigenlijk niks. Het is een beetje als een studentenhuis. Niemand heeft het gedaan.
0: Als wat is gebeurd, wie heeft het gedaan? Ja, wij niet. Nee,
4: niemand.
0: Nee, was niemand. Nu leven daar wel muizen, dus die kunnen het prima gedaan hebben. Ja. Maar dat, nee. Maar,
4: nou, die leefde er zeker, dus die wist ik ook niet.
0: Nee, ik begrijp je gevoel wat dat betreft wel heel goed. Het ding is wel... Ja, je hebt nu een winkelpand voor de komende 5 jaar. Is dat ook iets waar je je toekomst in ziet? Of zeg je van, nou, als er iets ooit een keer weer wordt georganiseerd... à la de Werf, zo'n creatieve broedplaats... laat mij daar dan weer terugkeren. Of zie je dat meer als een soort van start-up locatie dan?
4: Nou, ik moet zeggen dat ik... Want we hebben een winkelpand, maar we zijn niet dagelijks open als winkel. We gaan af en toe open. We zijn echt een werkplek en we doen heel veel online. En ik denk... dat je inkomsten verspreiden echt gewoon een goed idee is in deze tijd.
0: Ja.
4: Dus wat dat er gaat, zie ik het nu wel als start-up. Ik heb geen behoefte om meer in de kou of te staan. We hebben nu airco en een kachel. En ik denk dat ik het elke dag zeg hoe ontzettend blij ik daarmee ben.
0: Ja, dus je zit wel op je plek, kun je stellen.
4: Dus voor nu is het helemaal goed. En ik hoop tegen de tijd dat dit afloopt... dat ik het gevoel heb dat ik weer 3 stappen vooruit kan maken en... Dit was gewoon een heel mooi hoofdstuk waarbij ik ontzettend heb kunnen groeien. En uiteindelijk is het voor mij gewoon weer positief uitgepakt.
0: Al met al inderdaad toch heel veel stress, maar uiteindelijk op een positieve manier een soort van afgesloten door je toekomst een soort van veilig te stellen.
4: Zeker, ja.
0: Zou je iets zeggen, want we hebben een nieuwe wethouder cultuur, dat is Maurits de Vries. Zou je iets tegen hem hebben willen gezegd of nu willen zeggen van iets richting zo'n creatieve beroepplaats? Laten we erover babbelen, want ik heb daar best wel ideeën over.
4: Dat is, ik heb daar zeker ideeën over. Ik ben zelfs toen nog een keer in het gemeentehuis geweest, een paar jaar geleden. En ik denk dat er een algemene organisatie moet komen die zoiets regelt en de ondernemers vertegenwoordigt en die beslissingen daarin mag maken. Ja. En waar de ondernemers op kunnen aanhaken of niet, weet je wel, als individuele keus.
0: Een soort begeleidingsorganisatie.
4: Ja, ja. Maar niet elkaar daarin tegenwerken. Want uiteindelijk wil iedereen geld verdienen om rond te komen. En ik denk dat een plek één is, maar dat een algemene organisatie nodig is voor een tweede. En of de gemeente dat nou moet doen, of een stichting, of gewoon een samenwerking van een ondernemersvereniging. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben ook helemaal niet het type van je handje ophouden bij de gemeente. Want ik vind als ondernemer moet je gewoon zorgen dat je zelf je broek op kan houden. En dat had ik ook bij de Werf. Ik zag zoveel potentie om gewoon geld te verdienen voor een algemene pot en daar allemaal dingen mee te doen. Maar als de achterban daar niet voor is, dan is de energie heel snel weg. En toen heb ik gekozen om de aandacht op mezelf en mijn eigen bedrijf te richten.
0: Ja.
4: En dat hebben ook. Dus heel veel mensen gedaan.
0: Ja, ja. Maar dat betekent wel dat heel veel organisaties dus, de zogenoemde hobbyisten, of ondernemers, of muzikanten, geen plek meer hebben. Of ze hebben het zelf moeten regelen. Dat heb jij in ieder geval gedaan. Dat is mooi. Het was een mooie start-up. Hopende dat we het in de toekomst alsnog weer kunnen vinden in Alphen aan de Rijn. Dat we nog meer ondernemers daar kunnen vestigen. Of het nou bij de Werf is of ergens anders. Maar je hebt het in ieder geval als een mooi hoofdstuk ook ervaren. Zodat je nu bent waar je bent. En uiteindelijk jouw toekomst hebt weten veilig te stellen. Maar wel onder de juiste begeleiding zou dat wel een toekomst kunnen hebben volgens jou dus.
4: Daar ben ik wel van overtuigd. Als je mensen bij elkaar zet die willen, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En ik hoop echt dat de gemeente kan kijken.

0: Of er nog een plek is in de toekomst om dit verder te ontwikkelen. Want ik denk ook zeker dat het voor de inwoners van de gemeente Alphen aan de Rijn een hele leuke plek is om te zijn.
1: Dat denk ik ook, inderdaad. En dat hoor je ook wel vanuit de reacties. Hè? Mensen die daar zijn geweest bij evenementen of wat dan ook. Hebben het altijd als een plezierig moment gevonden. Dus hopende dat we dat in de toekomst weer kunnen gaan doen. Fingers crossed wat dat betreft. Een beetje manifesteren natuurlijk hoort er ook bij. Maar voor jou is het wat dat betreft een mooi hoofdstuk wat is geweest. Wat is afgesloten. Jij kunt je toekomst tegemoet gaan. In ieder geval voor de komende 5 jaar. De officiële opening is geweest. Dat was 2 weken terug inmiddels.
0: Ja.
1: Je zit daar inmiddels ook al een tijdje. Waar ben je? Oude winkel van Beieren gaat het dan om. En dat is in de Hoofdstraat, hè? Even...
0: Dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Hoofdstraat 115. En we zijn in januari begonnen met klussen. En ik denk dat ik tot de opening heb ik 2 dagen in de week uitgepakt.
1: Het was genoeg om over te heven.
0: Inmiddels,
1: zeg maar.
0: Mijn laatste project was een mooie vergaderruimte maken. Op de zolder, met airco ook. Ja, ik kan wel geluk niet op. Dus nu staan we op het punt om ook te kijken hoe kunnen we het pand nog meer gebruiken dan voor ons werk. Dus er komen hele leuke dingen op ons af die we vooraf niet hadden voorzien. We versturen inmiddels voor een paar ondernemers ook hun bestellingen. Vergaderingen zijn er dus, teamuitjes.
1: Je bent gewoon echt wel verder gegaan in je onderneming.
0: Zeker, ja. En het biedt gewoon veel meer kansen dan de werf. En dat is gewoon eerlijk als je vooruit gaat.
1: Ik ben blij dat het voor jou een positief verhaal is geworden. En dat je mooie nieuwe ideeën hebt. Dat je toch wat creatief hebt kunnen nadenken. Behalve alleen maar, help, een pand. Dus hartstikke mooi. En ook blij dat je de samenwerking zoekt met andere ondernemers. Ik wens je daar heel veel succes bij, Brenda. Dank je wel dat je hier was. Dat je het verhaal met ons wilde delen. En blijf ook een beetje cool vandaag. Want het is natuurlijk erg warm. Maar ik denk dat het wel gaat goed komen in de airco.
0: Ik denk het ook. Dus als jullie nog een schuilplek willen nodig hebben...
1: Dan weten we je te vinden.
0: Niet iedereen, hè?
1: Niet iedereen.
0: Alleen jullie.
1: We komen met heel de studio komen die kant op. Dan moet je even een plekje voor zien te verzinnen. Maar dat komt dan helemaal goed.
0: Dankjewel.
1: En jij ook bedankt, Brenda. En een mooie dag vandaag. Het is de ochtendshow, 11 minuten over 9:30. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk het Rad van Fortuin. 2 opties hebben we voor je klaargezet via @studiehalve op Instagram. En in de story vind je dan een poll met die 2 opties. Daarop kun je klikken. Ja, 1 van de 2 mag je maar aanvinken. Ja, en door dat te doen, stem je op het Rad van Fortuin en bepaal je mede wie we zo meteen gaan draaien rond 9:45. Even voor de goede orde, Richard Harreman, wat is de categorie voor vandaag?
2: Vergeten parels.
1: Vergeten parels, ja, ik was het al vergeten, maar gelukkig hebben we Richard Harreman die het weet.
2: Maar wel met een zomerstintje.
1: Oh, wel met een zomerstintje. Ja, nou, dan wordt het weer een graadje warmer.
2: Precies.
1: Dat hebben we inmiddels wel gemerkt. Je hoort het allemaal zometeen na het nieuws van 9:30.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het openbaar vervoer komt weer op gang. Vanochtend vroeg was er een staking uit protest tegen de ingrepen van het kabinet in de sociale zekerheid. En tot 8 uur reden er geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het gaat niet goed met de kinderrechten. Op de Kids Rights Index staat Nederland nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. Dat komt onder meer doordat er steeds meer kinderen zijn met ernstig overgewicht. Tegen een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht eist justitie 12 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van ontucht en bezit van kinderporno. De oud-burgemeester zegt dat hij dat toegestuurd kreeg. En het weer, zonnig en heet, in het binnenland zo'n 35 graden.
1: Ja, we tellen op tot het moment dat 35 graden is. Op dit moment 27 graden. Heb je die update ook weer gehad? Update vanuit de ontwikkeling in de regio hoor je van Richard Harreman. Want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Goedemorgen, Ries.
4: Goedemorgen. Na 20 jaar discussie gaat de aanleg van de N207 Zuid definitief door. De nieuwe provincieweg moet de verkeersdrukte in Boskoop, Hazenwoudendorp en Waddinxveen verminderen. Voor Hazenwoudendorp betekent dat onder meer nieuwe wegen, een extra rotonde, een fietsbrug en aanpassingen van het bestaande wegennet. De gemeente moet daarvoor ruim 16 miljoen euro bijdragen. Over verschillende onderdelen van de plannen bestaat nog wel verdeeldheid in de gemeenteraad. Later deze week wordt besloten of het benodigde extra budget beschikbaar wordt gesteld. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden tegen een man die zijn ex-vrouw, een familielid en een bestuurder van een islamitische organisatie langdurig zou hebben gestalkt. De verdachte stuurde honderden berichten, zocht slachtoffers op en verspreidde...

0: Dat zijn er dan nog twee. Maar ik begin natuurlijk met die wegwerkzaamheden op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Wordt er aan de weg gewerkt. Dat gebeurt tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht. En naar verwachting duurt dat allemaal nog tot 1 juli 6 uur 's ochtends. Dan die files. Ja, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Die heeft daar de hele ochtend al last van die wegwerkzaamheden. Want het wordt omgereden via die weg. Tussen knooppunt Ieperburg en Hoge Baden loopt het wel vast. 14 kilometer staat er. Je vertragingstijd is meer dan een half uur. En datzelfde geldt ook voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Want daar sta je in een file van 12 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. Mocht je de weg op gaan, neem in ieder geval een extra drinkflesje mee voor wat verkoeling, is wel het advies van ons. Dan Pim, hoe is het op het spoor? Heb je daar ook wat water nodig?
1: Als je reist vanaf Alphen eigenlijk niet. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio. Als je via Leiden reist, dan moet je even rekening houden dat er veel vertragingen zijn vanaf dat station.
0: Oké, dus gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om je route te checken. En sowieso een flesje water is altijd wel een goed idee. Dus ook zeker. Een adviesje extra gratis van ons.
1: Ja, dat krijg je hier bij de ochtendshow gewoon.
0: Zo is het ook. Zo zijn wij ook. En wij zijn ook dat wij jou vragen wat jij wilt horen. Dat doen we dan door middel van het Rad van Fortuin. Je kunt nog ongeveer zo'n 5 minuutjes stemmen op @studio of op Instagram. Vergeet de parels gaat het om en twee opties staan er voor je klaar. Wie we gaan draaien, jij bepaalt het. En we horen zo meteen de uitslag daarvan. Ieder.

déjà là au père.

0: Cheryl Lynn en Got To Be Real in de ochtendshow. Ik ga nu voor Girls Are The Year en This Ain't A Love Song. Nou ja, Got To Be Real misschien wel, want zou deze liefde echt zijn of niet? Dat is de vraag. Maar ik denk het wel. Ja, liefde is vaak onbeantwoord, blijft onbeantwoord. Ja, even toch naar jouw liefdesleven, Pim. Jij hebt op dit moment geen partner. Dat heb je eerder al eens benoemd in de ochtendshow.
1: Wrijf het er maar in, Wesley.
0: Nee, maar is het dan zo dat je wel liefde zoekt en dat het dan onbeantwoord blijft? Of ben je gewoon niet op zoek?
1: Wat een diep onderwerp is deze ochtend.
2: Ja, nee, het is toch veel te warm voor zo'n onderwerp?
1: Nee. Liefde maakt warm, hè, zeggen ze dan maar. Dus ja, het kan niet heter.
2: Nog niet warm genoeg.
1: Maar nee, ik denk wel dat ik dat doe. Ja, ik zoek het wel. En ik probeer dat via heel veel manieren en methodes. Maar ja, het lastige is gewoon dat uitgaan. Zo weinig mensen gaan meer uit tegenwoordig. Dus...
0: Nou, dat merk je wel. Dat je eigenlijk met het uitgaan gewoon bijna niemand meer tegenkomt die jouw liefdesvraag kan beantwoorden.
1: Bijvoorbeeld, hoe ben jij je partner tegengekomen? Waarschijnlijk ergens.
0: Ja, dat is een heel onhandig verhaal. Dat was op een verjaardag van een oud klasgenootje van mij van de basisschool. En een toen de tijd huidig klasgenootje van... In mijn vrouw nu. Die had toen nog een vriend.
1: Nee,
0: hoe? En binnen een week is dat uitgegaan. En binnen twee weken toen... we waren op een gegeven moment

0: Vanuit die verjaardag waren wij uitgegaan. En die vriend was de hele tijd de hort op. En zij bleef er maar zitten ergens in een hoekje. Dus ik ben het gesprek met haar aangegaan. Maar ik vond er altijd wel iemand waarvan ik dacht, nou, dat...
1: Zo, dit vind ik echt een romantisch verhaal, man.
0: En uiteindelijk, goed, dat is uitgegaan. Ik heb contact met haar opgezocht. We hebben een beetje gebabbeld en zo. En ja, binnen 2 weken hadden we de eerste date.
1: Wat een ongelooflijk romantisch verhaal, dit.
0: Ja, voor die toen de tijd vriend was het wat minder natuurlijk.
1: Nee, daar is nou ja, aan de andere
0: die
1: kant.
0: Heeft me altijd met scheve ogen aangekeken.
1: Ja, ja. Nou ja, maakt jou uit. Nee, maar ja, we zoeken als mensen altijd liefde. Dus ik denk dat iedereen er wel naar zoekt.
0: Ja, en voor hen dat het niet zou moeten zijn. En voor ons wel. Dus ik ben er blij mee. Ja. Zo snel.
1: Bof kont.
0: Ja. Maar goed, ja, soms blijft de liefde dus onbeantwoord. Soms wordt die beantwoord. De een profiteert ervan. De ander dus wat minder in het verhaal van Pim.
1: Ja, dat klopt. Wrijf er nog maar een keertje in.
0: Ja, sorry hoor. We gaan je wel. Misschien moeten we even een nieuw item gaan doen. De date met Pim of zo.
1: Ja, lijkt me wel leuk. Doen we.
0: Laten we daar een hele zomer over nadenken. Want ik weet niet of het een goed idee is. Wat wel een goed idee is om jou te vragen wat jij wilt horen in de ochtendshow. Dat doen we door middel van het Rad van Fortuin. Via Instagram, @studioalphen, daar zijn wij te vinden. Zetten wij dan een poll online. En door op een van de twee opties te klikken, bepaal je uiteindelijk wie we mogen draaien. Nou, daar is juist de hoogste tijd voor. Het Rad.
2: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin vandaag staat in de teken van de categorie...
3: Vergeten parels.
0: Met een zomerstintje. Ja, zo is het. 27 graden op dit moment buiten. Het wordt zo'n 35 graden ongeveer. Maar ja, we proberen toch nog het een beetje heter te krijgen op de radio... door een zomersplaatje te draaien. Richard Harman, jij hebt een van de twee platen uit mogen zoeken. Welke is voor jou de optie?
3: Ja, André van Duin met Want het is zomer natuurlijk.
0: Ja, Want het is zomer natuurlijk. Ja. Ik ben van een hele andere plaat gegaan wat wel een zomerstintje heeft. Dat is namelijk Bilal Wahib en Tigers. Ik moest er van de week ineens aan denken toen er werd iets geroepen bij ons. Tijdens een familiebijeenkomst. En toen riep ik op een gegeven moment, Tigers, Tigers, Tigers. Toen zat dat ineens in mijn hoofd. Toen dit is in de zomer uitgebracht, dus het heeft een zomerstintje. Dus dacht ik, nou, dit is mijn optie.
3: Okay.
0: Maar goed, dit vind ik leuk. Richard Harman vindt André van Duin leuk. Wat vind jij leuk? Dat is de vraag. @CDL op Instagram, heb je kunnen stemmen? Laten we gauw gaan kijken naar de uitslag, want daar zijn we ook heel benieuwd naar. Wie mogen we voor je draaien? De buntje is weer de computer ingeslingerd. Hij gaat nu berekenen wat de stemming is geworden. Ja, en dat percentage verschijnt nu op het scherm van Richard Harman. Ja, vertel het maar, Ries.
3: Het is echt een nek-en-nek race. Maar met 53% van de stem is de winnaar André van Duin.
0: Oh!
4: Het Rad van Fortuin.
0: Want het is winter. Nee, herfst. Nee, lente. Oh nee, het is zomer.

0: Dat het geen koude kak is, de mussen vallen van het dak en dat het zomer is. Ja, dat is een beetje wat André van Duin in het liedje beschrijft. En bezingt ook voornamelijk, want het is zomer uit de jaren 60 komt hij vandaan. Ongelooflijk, ja. Ook de winnaar van vandaag dus op deze 24 juni van het Rad van Fortuin. Dat was allemaal in het kader van de categorie Vergeten Parels. Is niet de categorie die we morgen hanteren, want we gaan weer aan het rad draaien, althans.
1: Het Rad van Fortuin.
0: Dat doe ik niet, maar onze eigen Leontien, Pim, die gaat dat wel doen.
2: Drie dagen op rij.
0: Drie dagen op rij, ja, ja, morgen ben je er dan niet bij. En ook op vrijdag ben je er niet bij. Maar drie dagen op rij heb jij aan het rad mogen draaien.
2: Ja, wat een eer.
0: Lekker man.
2: Lekker.
0: Maar goed, het is nu de hoogste tijd. Doe het vooral weer en zorg ervoor dat er een leuke categorie uitkomt. Er staan alleen maar leuke categorieën op natuurlijk, maar ik ben toch benieuwd. Want ja, welke gaan we morgen hanteren? Ben je er klaar voor?
2: Ik ben mijn handen van warm aan het wrijven en dan gaan we er gewoon lekker aan beginnen.
0: Het is pokkenheet buiten, waarom ga je zo warm wrijven? Ik snap het niet, maar goed. Begin vooral. 3, 2, 1, daar gaat-ie.

0: Het is een hele leuke categorie, Wesley.
1: Het is een leuke categorie, hoor ik net.
0: Het donkerblauwe vakje.
1: Het donkerblauwe vakje.
0: De categorie rock.
2: Het is rock geworden.
1: Het is niet goed voor mijn stem, dit. Maar goed, kan nog een dagje even herstellen daarvan. Want morgen dan zijn we het weer met de ochtendshow. Het zit er namelijk helemaal op. Ja, we zijn klaar. Voor de uitzending. Want hierna moeten we de voorbereiding in natuurlijk. Loop gewoon door allemaal. Maar goed, morgen ook de categorie rock. En daarvoor moeten we ook in de voorbereiding, Ries. Want we moeten even twee opties verzinnen.
3: Ja, nee, ik heb er alleen.
1: Oké, hij is altijd heel snel, die Richard. Dus dat is ongelooflijk. Maar goed, vanmiddag komt hij weer online. @studioalf op Instagram. Stem vooral, want jij bepaalt wie we draaien rond 9:45 in de ochtendshow. Studioalf en kagebrazem.nl voor natuurlijk het laatste nieuws uit de regio. Toch? Of is het inmiddels weer veranderd?
3: Nee, het houdt nog steeds hetzelfde.
1: Nee, precies. Dan zijn we er gewoon daar te vinden. En morgen zijn we weer hier te vinden met de ochtendshow om 7 uur exact op de donderdag alweer. Het einde.

0: besluit.
1: Ja?
2: Ja?
1: Afgelopen.
3: Het is tijd voor de grap van de dag.
2: Haha, dat was al de grap van de dag. Nee. Ik denk, neem je in het ootje, maar nee hoor. Er is nog een grap van de dag die volgt. Zijn jullie er klaar voor?
1: Kom maar op.
2: Het is een raadsel.
1: Oh jee.
2: Hoe noem je de hond van een pyromaan?
4: Ja.
1: Geen idee.
2: Geen idee?
4: Nee. Ja, maar dit gaat weer helemaal nergens over.
2: Hoe noem je de hond van een pyromaan?
4: Nou, zeg maar op.
2: Vicky.
4: Het is weer mooi geweest.
1: Ja, hij is bevangen door de hitte. Het is nou officieel. Ja.
4: Hij heeft de zonnesteek.
2: Dat was hem voor nu. Morgen zijn we er weer met een nieuwe ochtendshow. Hey Pim, dankjewel voor deze week.
4: Jij ook weer bedankt.
2: Volgende week ben je er weer bij.
4: Donderdag.
2: Donderdag is hij er weer bij. Dus dat is mooi. Kan die een weekje bijkomen. Nou, houd het cool. Goed hydrateren, smeren en dat soort zaken. Ook even om de oudjes letten. Is ook wel heel erg belangrijk. En dan gaan we deze warme dagen goed doorkomen. Morgen dus ook weer met de nieuwe ochtendshow om 7 uur. Ries ook bedankt.
1: Ja, Wesley, jij ook bedankt.
2: En tot morgen.
1: Tot morgen.
5: Ochtendshow. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker.

0: dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart... waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart... Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

garbage.

Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.

0: als makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 1 uur.
2: Citydijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Running. Studio Alphen.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen.

0: Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens de KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren, nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Radio Alphen met het lokale nieuws.
1: Deze week lopen er 300 tot 400 deelnemers door de straten en de polders van Haanswoudendorp. En dat heeft namelijk te maken met de avondvierdaagse. Ook in Haanswoudendorp vindt die plaats. Waarom pas nu? Want ja, eerder hebben er al een aantal avondvierdaagse plaatsgevonden. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Vanwege de extreem warme temperaturen heeft de organisatie doen besluiten om er een avond tweedaagse van te maken.
2: Lijkt me heel slim met deze warmte.
1: Dat is het ook. Jantine Langhout, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Van de organisatie van de avondvierdaagse in Haanswoudendorp. Ja, slim toch wel, neem ik aan, om er een tweedaagse van te maken met deze temperaturen.
3: Ja, dat was erg jammer, maar ja, het is niet te doen, vinden wij, met temperaturen die hier eraan gaan komen en gewoon te gevaarlijk. Dus het wordt een tweedaagse.
1: Ja, want welke temperaturen worden op de laatste twee avonden verwacht eigenlijk?
3: Ja, 34, 35 heeft het op dit moment op.
1: 34, ja. 35 graden, ja, dat is niet lekker om even te wandelen, zeg maar.
3: Nee, ik denk niet dat de mensen daar heel blij van worden.
1: Nee. Je vertelde al in het voorgesprek wat wij hadden dat er is gekozen ook om eigenlijk de avondvierdaagse op een later tijdstip te laten plaatsvinden dan de andere avondvierdaagse die in de regio plaatsvinden. Want dat heeft te maken iets met wat er in de polders aan de hand is, hè? Op het moment dat er normaal gesproken een avondvierdaagse plaatsvindt.
3: Ja, wij willen altijd graag door het land heen lopen. En daar krijgen we gelukkig heel veel medewerking van de boeren. Maar in de polders, daar broeden ook vogels. En wij mogen pas naar het einde van de vogelbroed het land in. Dus vandaar dat we altijd de avondvierdaagse na 30 juni organiseren. Ja. Zodat we ook echt door het land heen mogen lopen.
1: Dat is op zich wel lekker ook voor die dieren, dat ze gewoon ongestoord

0: boeren. En ja, dat is gewoon eigenlijk, vind ik, een ongeschreven regel waar je aan houdt.
1: En daar houden jullie ook rekening
0: mee. Dat doen we eigenlijk nu voor het 9e jaar al in deze organisatie.
1: Nee, in deze organisatie inderdaad. Want hoe lang bestaat de avond Vierdaagse naast het dorp eigenlijk?
0: Ja, al een stuk lang, als ik het goed herinner, heeft de vorige organisatie het 10 jaar gedaan.
1: Ja.
0: En die ging ermee stoppen en het was niet direct opvolging. Dus toen is er een jaar geen avond Vierdaagse geweest. En dat vonden wij als organisatie, ja, als ouders heel erg jammer. En toen hebben we samen met wat ouders van de Johannes Postschool bedacht, ja, we moeten dit toch gaan oppakken. En op het moment dat we het net hadden opgepakt, kwam Stichting Actief Rijnwoude. Die wilde dat ook graag oppakken. En toen zijn we dat samen gaan doen. Dus het is nu het 9e jaar dat we dat samen met Actief Rijnwoude organiseren. Met heel veel plezier.
1: Ja, met heel veel plezier. Maar is het dan voor het eerst dat je hem dan terug moet schroeven naar minder dagen dan 4 dagen?
0: Ja, dat is voor het eerst dat we hem terug moeten schroeven. We hebben wel een keer gehad dat we de start hebben moeten uitstarten vanwege onweer. Maar we hebben nog nooit een hoeven in te korten.
1: Hoe voelt dat voor de organisatie? Want ik neem aan, ja, je kijkt er het hele jaar naar uit. Dat is toch wel een soort van bummer?
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, gisterochtend hebben we met elkaar overlegd. En ja, je bent toch al snel heel realistisch. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En we hebben toch gedacht, ja, we moeten toch een leuke afsluiting voor de jeugd maken. Dus we hebben nu gezegd op woensdagavond tussen 7:30 en 8:30... doen we op het Johannes Postschoolplein gezellig muziek. Ze krijgen allemaal wat lekkers en dan krijgen ze ook de medaille uitgereikt om toch nog een beetje een leuk einde eraan te geven.
1: Oh, okay. Dus ja, normaal gesproken is het als je de avond Vierdaagse uitloopt, krijg je een medaille natuurlijk als bewijs dat je hem hebt uitgelopen. Maar ja. Dat wordt dan nu voor die 2 dagen alsnog gedaan. Dus dat betekent niet dat...
0: Ja. Wij gaan dat inderdaad wel doen. De kinderen doen er zo hun best voor. En deze 2 avonden was het, zoals gisteravond en vanavond, is het ook niet erg heel koud. Dus het is pittig zat. Dus we vinden toch dat ze die wel verdiend hebben.
1: Tot welke temperatuur is het eigenlijk verantwoord om te lopen?
0: Ja, ik denk dat het is denk een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk rond de graad of 30 dat het dan toch wel ophoudt. En gisteravond hebben we gezorgd voor verkoeling. De brandweerhuizen zouden die heeft geheel vrijwillig... zijn ze bij een boerderij gaan staan en hebben ze alle kinderen nat gespoten. Dus ze gingen allemaal lekker nat de polder in. Maar toen ze bij mij bij de eindpost kwamen, waren ze alweer droog.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste Nederlanders vinden dat Europese landen meer moeten investeren in hun eigen leger. Maar bijna de helft vraagt zich wel af of het extra geld daarvoor wel goed wordt uitgegeven. Blijkt uit onderzoek van instituut Klingendaal. Ruim driekwart van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren nu het aantal AI-nummers toeneemt. En het is de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In de beeld werd het vanmiddag 32,8 graden. En daarmee sneuvelde het record 2005. Op veel plaatsen is het nog een stuk warmer dan dat. Het weer, het kan maximaal dus 36 graden worden vandaag. Vannacht is het uiteindelijk niet kouder dan een graad of 20. Morgen maximaal 37 graden in het zuiden. In het noorden is het wat koeler, daar is het rond de 27 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Inmiddels is ze ook aangeschoven in de studio, ik zei het net al. Brenda Zaal. Brenda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want je bent van de cadeaushop Liefs Label. Creatief ondernemer ben je ook. Dat uit je ook in jouw bedrijfje. Jij was actief op de Werf in Alphen aan de Rijn. Eigenlijk een beetje de creatieve broedplaats toch wel van veel ondernemers in de cultuursector. Net als alle andere ondernemers kreeg jij ook een brief op de mat. Waarbij werd vermeld, jij moet de Werf gaan verlaten. Want alle huurcontracten worden opgezegd. Hoe is dat bij jou binnengekomen, die brief?
2: Ja, dat klopt. Nou, 10 jaar geleden ben ik begonnen. Toen was het inderdaad een bedrijfje aan de keukentafel. Maar inmiddels is het wel een bedrijf geworden. Van bij de Werf 300 vierkante meter was ik gegroeid. Ik ben in 2020 daar begonnen. Midden in de corona. En toen zou ik 8 jaar mogen blijven. En uiteindelijk is het 6,5 jaar geworden.
1: 6,5 jaar heb je op de Werf gezeten, ja. Zeg maar, ja.
2: Dus ja, toen ik die brief kreeg, was het wel even slikken. Omdat je dan denkt van ja, en nu? Weet je wel, ik moest eerder gaan nadenken over mijn vervolgstappen. Wat ik kon, wat ik wilde. Dan dat ik daar nog even de tijd voor had. Maar ja, ondernemend zoals ik ben...

0: dacht ik, nou, dat is niet waar eigenlijk. Ik dacht niet gelijk in oplossingen.
1: Niet gelijk, nee, precies. Nee, je denkt in eerste instantie, ja, wat overkomt me nou?
0: Ja, inderdaad. Ik moet even denken wanneer dat precies was. In januari vorig jaar, dacht ik.
1: Ja.
0: En ik dacht eerst, ik parkeer het even. Want ik moest er dat jaar erop in april uit. Maar naarmate het jaar vorderde en dat het zomervakantie werd, toen kreeg ik eigenlijk steeds meer paniek. Want ik dacht, ja, wat wil ik? Wat kan ik? Ik ben heel blij met de kans die de gemeente ons gegeven heeft als creatieve ondernemer om voor een echt gunstige huur daar te zitten. Maar als je dan gaat nadenken om te verhuizen en je gaat rondkijken wat de kosten zijn en überhaupt de mogelijkheden, dan snap je de paniek misschien wel.
1: Nou ja, zeker. Ook omdat we weten vanuit heel veel ondernemers, maar ook vanuit heel veel organisaties die daar ook gevestigd zaten, dat ze en niet direct natuurlijk een plek hadden. Maar ja, sommigen hebben nog steeds geen plek. En dat is natuurlijk best wel schijnend. Want ja, je moet al die mensen moet je daar uiteindelijk kwijt kunnen. Of je moet stoppen met je organisatie, omdat het gewoon niet meer haalbaar is.
0: Dat klopt zeker. Dus ik ken ook een paar ondernemers die inderdaad zijn gestopt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook al onderneem ik al 11 jaar. Het is mijn 11e jaar dat ik Liefslabel heb. Heb ik ook overwogen om te stoppen. Omdat het vorig jaar was het best een uitdagende tijd om rond te komen van je creatieve product. De toestand in de wereld, maar ook de energiekosten die stijgen. Ja, gaan mensen dan bij mij nog een cadeautje kopen? Weet je wel. Ja. Dus ik zag mijn omzet ook wel afnemen.
1: En dan had je dan nog een relatief gunstige huur, zeg maar.
0: Ja,
1: op het moment dat je echt een winkelpand of wat anders zelf moet gaan huren, ja, dan heb je dat ook nog eens een keer naast de bijkomende kosten. En natuurlijk alle rompslomp om überhaupt te verhuizen.
0: Zeker weten. Dus het is echt zo'n moment dat je voor jezelf weer gaat nadenken, wat wil ik de komende 5 jaar? Wat kan ik? Naast ondernemer ben ik ook

0: ongeveer.
1: Ja.
0: En als het dan echt niet meer te doen was, dan stopte ik om 12 uur. Dan ging ik naar het zwembad. Dat was op zich positief. En in de winter, november, december, maken wij onwijs veel kerstpakketten. Dan stond ik in mijn skipak.
1: Oh, omdat het zo koud was?
0: Ja. Dus we hadden een paar kleine ruimtes die we konden verwarmen. Een keukentje met een kachel voor de pauze. En een klein kantoortje met een kachel. En ja, dat was onze klimaatbeheersing.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: I'm a fireball.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu,
2: dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Mooi nieuws ook uit Rijpwetering. Daar gaat iets gebeuren vanmiddag waar ouders, kinderen en eigenlijk het hele dorp wat van gaan merken. Want basisschool De Kinderbrug en de opvanglocatie Poldersprong die trekken al jaren steeds meer samen op. En vanaf komend schooljaar gaan ze echt samen verder als één geheel. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling. Welke naam dat wordt, dat gaan we zo meteen horen. Maar vanmiddag dan wordt het officieel gevierd met de onthulling van het nieuwe bord en ook de bijbehorende huisstijl. Aan de telefoon daarvoor heb ik Tisha van der Hoorn. Tisha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun je al even klappen wat de naam wordt?
2: Ja, zeker. Ja hoor, die is al eventjes bekend. En de nieuwe naam die is gekozen 2 jaar geleden op de studiedag met het team van beide, van onderwijs en opvang. En dat wordt Polderbrug.
1: Dus Polderbrug.
2: De samenvoeging van Kinderbrug en Poldersprong. En dat is mooi, want dat is ook precies wat het is. Hè?
1: Ja,
2: samen. En dus de naam past daarbij.
1: Waren jullie er snel over uit? Of hebben jullie toch nog wel het een en ander even met elkaar moeten bespreken?
2: Ja, nou, we hadden gevraagd aan de kinderen en ouders en collega's of ze ideeën wilden inleveren. Hè? Dus daar hebben we een mooie doos, een mooie brievenbus voor gemaakt. En toen hebben we op de studiedag alle namen opgehangen. En toen mocht iedereen stemmen. En dat in een aantal rondes kwamen we uiteindelijk uit bij Polderbrug.
1: Oké, goed. In ieder geval, de meerderheid is ervoor gegaan. Iedereen is er ook tevreden mee. Daar moet dan wel weer een huisstijl voor bij worden bedacht. Waren jullie daar ook snel uit?
2: Daar hebben we hulp gekregen van iemand die dat heel goed kan. Dirk Buttenswiel en Marja en ik zijn in september daarmee begonnen. Marja is de directeur van wat nu nog de Kinderbrug is.
1: Ja.
2: Dan ga je een aantal sessies houden en gesprekken houden over wat wil je uitstralen. En toen zijn er in eerste instantie 3 opties naar voren gekomen. En daar hebben we ook weer met een aantal collega's naar gekeken. En toen kwamen we al heel snel eigenlijk uit op 1 die ons het meeste aansprak. En daar zijn we mee verder gegaan. En daar moest nog wat aan veranderd. En een beetje zus en een beetje zo. Maar uiteindelijk was het vooral ook een heel erg leuk proces om te doen. En denk ik dat we een hele mooie, leuke, Friese uitstraling hebben.
1: Het lijkt me ook wel leuk om daarbij betrokken te zijn. Dat je dan eigenlijk voor de toekomst iets kan organiseren.
2: Zeker,
1: en dat je jarenlang daar ook van kan genieten.
2: Ja, nee, ik moet zeggen, het was voor mij ook de eerste keer dat ik bij zo'n proces betrokken was. En ik vond het heel erg leuk om te doen. En dan ook weer van de collega's terug te krijgen van, wij zouden graag dit een beetje willen of dat. En dat je dan uiteindelijk tot iets komt en dat je dan denkt, dit is het gewoon.
1: Ja.
2: Dus we zijn echt heel blij, heel blij met wat het geworden is. En we kijken heel erg uit naar vanmiddag, ondanks inderdaad de hitte. Om het ook echt iedereen te gaan laten zien.
1: Ja, want vanmiddag is inderdaad

0: Enthousiasme, dat hoor je er vanaf, zeg maar. Dus dat is al hartstikke mooi. En ja, en misschien ook een beetje zenuwachtig natuurlijk voor vanmiddag. Want hoe laat wordt het allemaal bekendgemaakt?
1: Om 2:15 starten we. Dan hebben we even, dan hopen we dat iedereen er is. Onze directeur Marije en Sonja zijn er ook bij. En Adriaan is er ook bij. En ik, de wethouder, is erbij. Dus we hebben een klein toespraakje, maar niet te lang. En dan gaan we het bord onthullen. En hebben we nog wat leuks en wat lekkers voor de kinderen en de ouders. Dus we maken er even een klein feestje van.
0: Ja, dat is dan hoe het eruit komt te zien qua huisstijl en qua naam. Hoe is dat intern allemaal geregeld? Want ja, jullie moeten uiteindelijk toch een soort van fuseren tot één organisatie. Hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat eruit te zien de komende jaren?
1: Ja, wij blijven uiteindelijk twee organisaties. Gewoon omdat daar verschillen in zitten. Al is het maar omdat onderwijs zeg maar onder het ministerie valt en wij onder de GGD. Dus daar blijven altijd bepaalde dingen verschillend. Maar we kijken vooral graag naar de overeenkomsten. Daar zijn we al jaren mee bezig om zoveel mogelijk de samenwerking en zoals dat heel mooi heet, de doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Ouders brengen hun kind op één plek vanaf dat ze baby zijn totdat ze klaar zijn en 12 jaar zijn en naar de middelbare school gaan. En we doen heel veel op het gebied van bijvoorbeeld de overgang maken van kinderen die 4 zijn en naar school gaan. Ja. Dat was vroeger altijd een hele spannende stap. En door al heel veel met de peuters richting het gebouw van onderwijs zeg maar, te gaan, wordt dat al heel vanzelfsprekend voor ze. Dus ja. Ze gaan er regelmatig even lezen in de schoolbibliotheek. Ze gaan eventjes kijken in de klas. Maar er komen bijvoorbeeld ook wekelijks kinderen van groep 8 voorlezen bij de peuters.
0: Oh ja.
1: Er wordt buiten gespeeld met de kinderen die jonger zijn dan 4 en de kleuters. Dus het is zeg maar niet meer de knip die je vroeger had van tot 4 jaar zit je bij de opvang en daarna ga je naar school. Daar zit veel meer verloop, natuurlijk verloop in.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee was het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. De meeste Nederlanders willen dat AI-muziek op streamingdiensten een apart label krijgt. Dat heeft de muziekindustrie onderzocht. Er worden nu al elke dag tienduizenden nummers toegevoegd die kunstmatig zijn gemaakt. Het weer, zonnig en heet, en vannacht koelt het af naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Deze week lopen er 300 tot 400 deelnemers door de straten en de polders van Haanswoudendorp. En dat heeft namelijk te maken met de avondvierdaagse. Ook in Haanswoudendorp vindt die plaats. Waarom pas nu? Want ja, eerder hebben er al een aantal avondvierdaagse plaatsgevonden. Dat kunnen we zo meteen even vragen. Vanwege de extreem warme temperaturen heeft de organisatie doen besluiten om er een avond tweedaagse van te maken.
2: Lijkt me heel slim met deze warmte.
1: Dat is het ook. Jantine Langhout, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Van de organisatie van de avondvierdaagse in Haanswoudendorp. Ja, slim toch wel, neem ik aan, om er een tweedaagse van te maken met deze temperaturen.
3: Ja, dat was erg jammer. Maar ja, het is niet te doen, vinden wij, met temperaturen die hier eraan gaan komen. En gewoon te gevaarlijk. Dus het wordt een tweedaagse.
1: Ja, want welke temperaturen worden op de laatste twee avonden verwacht eigenlijk?
3: Ja, 34, 35 geeft het op dit moment op.
1: 34, ja. 35 graden. Ja, dat is niet lekker om even te wandelen, zeg maar.
3: Nee, ik denk niet dat de mensen daar heel blij van worden.
1: Nee. Je vertelde al in het voorgesprek wat wij hadden dat er is gekozen ook om eigenlijk de avondvierdaagse op een later tijdstip te laten plaatsvinden dan de andere avondvierdaagse die in de regio plaatsvinden. Want dat heeft te maken iets met wat er in de polders aan de hand is, hè? Op het moment dat er normaal gesproken een avondvierdaagse plaatsvindt.
3: Ja, wij willen altijd graag door het land heen lopen. En daar krijgen we gelukkig heel veel medewerking van de boeren. Maar in de polders, daar broeden ook vogels. En wij mogen pas naar het einde van de vogelbroed het land in. Dus vandaar dat wij altijd de avondvierdaagse na 30 juni organiseren. Ja. Zodat we ook echt door het land heen mogen lopen.
1: Dat is op zich wel lekker ook voor die dieren. Dat ze gewoon ongestoord kinderen kunnen uitbroeden. Want ja, dat is wel nodig. Maar word je dan ook tegengehouden door natuurorganisaties, dat soort dingen? Of is het gewoon in goed overleg met want landbouwgrond is uiteindelijk ook van de boeren, hè, die daar zitten.
3: Ja, precies. Ja. Nee, het is in overleg met de boeren. En dat is gewoon eigenlijk, vind ik, een ongeschreven regel waar je aan houdt.
1: En daar houden jullie
3: rekening. Dat doen we eigenlijk nu voor het 9e jaar al in deze organisatie.
1: Nee, in deze organisatie inderdaad. Want hoe lang bestaat de avondvierdaagse in Haanswoudendorp eigenlijk?
3: Ja, al een stuk lang, als ik het goed herinner, heeft de vorige organisatie het 10 jaar gedaan.
1: Ja.
3: En die ging ermee stoppen en het was niet direct opvolging. Dus toen is er een jaar geen avondvierdaagse geweest. En dat vonden wij als organisatie, als ouders heel erg jammer. En toen hebben we samen met wat ouders van de Johannes Postschool bedacht, we moeten dit toch gaan oppakken. En op het moment dat we het net hadden opgepakt, kwam Stichting Actief Rijn Woude. Die wilde dat ook graag oppakken. En toen zijn we dat samen gaan doen. Dus het is nu het 9e jaar dat we dat samen met Actief Rijn Woude organiseren. Met heel veel plezier.
1: Ja, met heel veel plezier. Maar is het dan voor het eerst dat je hem dan terug moet schroeven naar minder dagen dan 4 dagen?
3: Ja, dat is voor het eerst dat we hem terug moeten schroeven. We hebben wel een keer gehad dat we de start hebben moeten uitstarten vanwege onweer. Maar we hebben nog nooit een hoeven in te korten.
1: Hoe voelt dat voor de organisatie? Want ik neem aan, je kijkt er het hele jaar naar uit. Dat is toch wel een soort van bummer?
3: Ja, dat is inderdaad. Gisterenochtend hebben we met elkaar overlegd. En je bent toch wel snel heel realistisch. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk wel heel erg jammer. En we hebben toch gedacht, we moeten toch een leuke afsluiting voor de jeugd maken. Dus we hebben nu gezegd op woensdagavond tussen 7:30 en 8:30... doen we op het Johannes Postschoolplein gezellig muziek. Ze krijgen allemaal wat lekkers.

0: En dan krijgen ze ook de medaille uitgereikt om toch nog een beetje een leuk einde eraan te geven.
1: Oh, oké, okay. Dus ja, normaal gesproken is het als je de avond vierdaagse uitloopt, krijg je een medaille natuurlijk als bewijs dat je hem hebt uitgelopen. Maar ja. Dat wordt dan nu voor die twee dagen alsnog gedaan. Dus dat betekent
0: ja,
1: niet dat...
0: Ja. Wij gaan dat inderdaad wel doen. De kinderen doen er zo hun best voor. En deze twee avonden was het, zoals gisteravond en vanavond, is het ook niet erg heel koud. Dus het is pittig zat. Dus we vinden toch dat ze die wel verdiend hebben.
1: Tot welke temperatuur is het eigenlijk verantwoord om te lopen?
0: Ja, ik denk dat het is denk een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk rond een graad of 30 dat het dan toch wel ophoudt. En gisteravond hebben we gezorgd voor verkoeling. De brandweer uit Hazerzoude heeft geheel vrijwillig... zijn ze bij een boerderij gaan staan en hebben ze alle kinderen nat gespoten. Dus ze gingen allemaal lekker nat de polder in. Maar toen ze bij mij bij de eindpost kwamen, waren ze alweer droog.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf.

0: 16 meter, de 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
7: Met nu,
5: dit is de dag.
7: Wij zijn erbij, net als jij.
5: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Inmiddels is ze ook aangeschoven in de studio, ik zei het net al. Brenda Zaal. Brenda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want je bent van de cadeaushop Liefs Label. Creatief ondernemer ben je ook. Dat uit je ook in jouw bedrijfje. Jij was actief op de werf in Alphen aan de Rijn. Eigenlijk een beetje de creatieve broedplaats toch wel van veel ondernemers in de cultuursector. Net als alle andere ondernemers kreeg jij ook een brief op de mat. Waarbij werd vermeld, jij moet de werf gaan verlaten. Want alle huurcontracten worden opgezegd. Hoe is dat bij jou binnengekomen, die brief?
2: Dat klopt. Nou, 10 jaar geleden ben ik begonnen. Toen was het inderdaad een bedrijfje aan de keukentafel. Maar inmiddels is het wel een bedrijf geworden. Van bij de werf 300 vierkante meter was ik gegroeid. Ik ben in 2020 daar begonnen. Midden in de corona. En toen zou ik 8 jaar mogen blijven. En uiteindelijk is het 6,5 jaar geworden.
1: 6,5 jaar heb je op de werf gezeten, ja. Zeg maar, ja.
2: Dus ja, toen ik die brief kreeg, was het wel even slikken. Omdat je dan denkt van ja, en nu? Weet je wel, ik moest eerder gaan nadenken over mijn vervolgstappen. Wat ik kon, wat ik wilde. Dan dat ik daar nog even de tijd voor had. Maar ja, ondernemend zoals ik ben, dacht ik wel. Nou, dat is niet waar eigenlijk. Ik dacht niet gelijk in oplossingen.
1: Niet gelijk, nee, precies. Nee, je denkt in eerste instantie, ja, wat overkomt me nou?
2: Ja. Inderdaad. Ik moet even denken wanneer dat precies was. In januari vorig jaar, dacht ik.
1: Ja.
2: En ik dacht eerst, ik parkeer het even. Want ik moest er dat jaar erop in april uit. Maar naarmate het jaar vorderde en dat het zomervakantie werd, toen kreeg ik eigenlijk steeds meer paniek. Want ik dacht, ja, wat wil ik? Wat kan ik? Ik ben heel blij met de kans die de gemeente ons gegeven heeft als creatieve ondernemer om voor een echt gunstige huur daar te zitten. Maar als je dan gaat nadenken om te verhuizen en je gaat rondkijken wat de kosten zijn en überhaupt de mogelijkheden, dan snap je de paniek misschien wel.
1: Nou ja, zeker. Ook omdat we weten vanuit heel veel ondernemers, maar ook vanuit heel veel organisaties die daar ook gevestigd zaten, dat ze en niet direct natuurlijk een plek hadden. Maar ja, sommigen hebben nog steeds geen plek. En dat is natuurlijk best wel schijnend. Want ja, je moet al die mensen moet je daar uiteindelijk kwijt kunnen. Of je moet stoppen met je organisatie, omdat het gewoon niet meer haalbaar is.
2: Dat klopt zeker. Dus ik ken ook een paar ondernemers die inderdaad zijn gestopt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook al onderneem ik al 11 jaar. Het is mijn 11e jaar dat ik Liefslabel heb. Heb ik ook overwogen om te stoppen. Omdat het vorig jaar was het best een uitdagende tijd om rond te komen van je creatieve product. De toestand in de wereld, maar ook de energiekosten die stijgen. Ja, gaan mensen dan bij mij nog een cadeautje kopen? Weet je wel. Ja. Dus ik zag mijn omzet ook wel afnemen.
1: En dan had je dan nog een relatief gunstige huur, zeg maar.
2: Ja,
1: op het moment dat je echt een winkelpand of wat anders zelf moet gaan huren, ja, dan heb je dat ook nog eens een keer naast de bijkomende kosten. En natuurlijk alle rompslomp om überhaupt te verhuizen.
2: Zeker weten. Dus het is echt zo'n moment dat je voor jezelf weer gaat nadenken, wat wil ik de komende 5 jaar? Wat kan ik? Naast ondernemer ben ik ook moeder van een tweeling. Ik heb een man die af en toe toch een beetje aandacht wil. Ook vindt hij het heel leuk dat ik ondernemer ben.
1: Hij is soms ook wel handig, ja.
2: Dus ik dacht, ja, misschien moet ik nu even normaal gaan doen.
1: Ja, maar goed, aan de andere kant, dit is ook gewoon normaal voor jou. Je voelde je wat dat betreft ook gewoon thuis op de werf. Maar ja, je moest uiteindelijk wel schakelen. Klopt het dat je je thuis voelde op de werf? Had je daar eigenlijk, bij wijze van spreken, nog 10 jaar willen zitten?
2: Nou, ik vond het echt te gek plek, maar het had ook een paar nadelen.
1: Wat waren de nadelen dan?
2: Het was ongeveer even warm of koud als buiten. Ja. Dus op dagen zoals nu begon ik om 6 uur 's ochtends, denk ik. Net als jullie ongeveer.
1: Ja.
2: En als het dan echt niet meer te doen was, dan stopte ik om 12 uur. Dan ging ik naar het zwembad. Dat was op zich positief. En in de winter, november, december, maken wij onwijs veel kerstpakketten. Dan stond ik in mijn skipak.
1: Oh, omdat het zo koud was?
2: Ja, dus we hadden een paar kleine ruimtes die we konden verwarmen. Een keukentje met een kachel voor de pauze en een klein kantoortje met een kachel. En dat was onze klimaatbeheersing.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. In

0: beste muziekmix voor Alphen aan de Rijn en omstreken.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Ain't nobody loves me better than you.
1: Studio
0: Alphen.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn omgekomen. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno. Op de beelden die al zo'n 15 jaar op het dark web circuleren zijn de marteling en verkrachting van twee tieners en een baby te zien. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die het dossier in de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden bekeken, hoewel ze niet aan die zaak werkten. Het OM zei eerder al dat het heel normaal is als agenten informatie bekijken in de hoop collega's te kunnen helpen. Het weer blijft nog lang warm en vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 20. Morgen weer zeer warm tot 37 graden in het zuiden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Mooi nieuws ook uit Rijpwetering. Daar gaat iets gebeuren vanmiddag waar ouders, kinderen en eigenlijk het hele dorp wat van gaan merken. Want basisschool De Kinderbrug en de opvanglocatie Poldersprong die trekken al jaren steeds meer samen op. En vanaf komend schooljaar gaan ze echt samen verder als één geheel. Een nieuwe naam, een nieuwe uitstraling. Welke naam dat wordt, dat gaan we zo meteen horen. Maar vanmiddag dan wordt het officieel gevierd met de onthulling van het nieuwe bord en ook de bijbehorende huisstijl. Aan de telefoon daarvoor heb ik Tisha van der Hoorn. Tisha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kun je al verklappen wat de naam wordt?
2: Ja, zeker. Ja hoor, die is al eventjes bekend. En de nieuwe naam die is gekozen 2 jaar geleden op de studiedag met het team van onderwijs en opvang. En dat wordt Polderbrug.
1: Dus Polderbrug.
2: De samenvoeging van Kinderbrug en Poldersprong. En dat is mooi, want dat is ook precies wat het is. Hè?
1: Ja,
2: samen. En dus de naam past daarbij.
1: Waren jullie er snel over uit? Of hebben jullie toch nog wel het een en ander even met elkaar moeten bespreken?
2: Ja, nou, we hadden gevraagd aan de kinderen en ouders en collega's of ze ideeën wilden inleveren. Hè? Dus daar hebben we een mooie doos, een mooie brievenbus voor gemaakt. En toen hebben we op de studiedag alle namen opgehangen. En toen mocht iedereen stemmen. En dat in een aantal rondes kwamen we uiteindelijk uit bij Polderbrug.
1: Oké, in ieder geval de meerderheid is ervoor gegaan. Iedereen is er ook tevreden mee. Daar moet dan wel weer een huisstijl voor bij worden bedacht. Waren jullie daar ook snel uit?
2: Nou, daar hebben we hulp gekregen van iemand die dat heel goed kan. Dirk Buttenswiel en Marja en ik zijn in september daarmee begonnen. Marja is de directeur van wat nu nog de Kinderbrug is.
1: Ja.
2: Dan ga je een aantal sessies houden en gesprekken houden over wat wil je uitstralen. En toen zijn er in eerste instantie 3 opties naar voren gekomen. En daar hebben we ook weer met een aantal collega's naar gekeken. En toen kwamen we al heel snel eigenlijk uit op 1 die ons het meeste aansprak. En daar zijn we mee verder gegaan. En er moest nog wat aan veranderd. En een beetje zus en een beetje zo. Maar uiteindelijk was het vooral ook een heel erg leuk proces om te doen. En denk ik dat we een hele mooie, leuke, Friese uitstraling hebben.
1: Het lijkt me ook wel leuk om daarbij betrokken te zijn. Dat je dan eigenlijk voor de toekomst iets kan organiseren.
2: Zeker,
1: en dat je jarenlang daar ook van kan genieten.
2: Ja, nee, ik moet zeggen, het was voor mij ook de eerste keer dat ik bij zo'n proces betrokken was. En ik vond het heel erg leuk om te doen. En dan ook weer van de collega's terug te krijgen. Van, wij zouden graag dit een beetje willen of dat. En dat je dan uiteindelijk tot iets komt. En dat je dan denkt, dit is het gewoon.
1: Ja.
2: Dus we zijn echt heel blij, heel blij met wat het geworden is. En we kijken heel erg uit naar vanmiddag, ondanks inderdaad de hitte. Om het ook echt aan iedereen te gaan laten zien.
1: Ja, want vanmiddag is inderdaad de onthulling. Ja, het enthousiasme, dat hoor je er vanaf, zeg maar. Dus dat is al hartstikke mooi. En en misschien ook een beetje zenuwachtig natuurlijk voor vanmiddag. Want hoe laat wordt het allemaal bekendgemaakt?
2: Om 2:15 starten we. Dan hebben we even, dan hopen we dat iedereen er is. Onze directeur Marije en Sonja zijn er ook bij. En Ariaan is er ook bij. En Nick, de wethouder, is erbij. Dus we hebben een klein toespraakje, maar niet te lang. En dan gaan we het bord onthullen. En hebben we nog wat leuks en wat lekkers voor de kinderen en de ouders. Dus we maken er even een klein feestje van.
1: Ja, dat is dan hoe het eruit komt te zien qua huisstijl en qua naam. Hoe is dat intern allemaal geregeld? Want jullie moeten uiteindelijk toch een soort van fuseren tot 1 organisatie. Hoe ziet dat eruit? Hoe komt dat eruit te zien de komende jaren?
2: Ja, wij blijven uiteindelijk 2 organisaties. Gewoon omdat daar verschillen in zitten. Al is het maar omdat onderwijs zeg maar onder het ministerie valt en wij onder de GGD. Dus daar blijven altijd bepaalde dingen verschillend. Maar we kijken vooral graag naar de overeenkomsten. En daar zijn we al jaren mee bezig om zoveel mogelijk de samenwerking en zoals dat heel mooi heet, de doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Ouders brengen hun kind op 1 plek vanaf dat ze baby zijn totdat ze klaar zijn en 12 jaar zijn en naar de middelbare school gaan. En we doen heel veel op het gebied van bijvoorbeeld de overgang maken van kinderen die 4 zijn en naar school gaan.
1: Ja.
2: Dat was vroeger altijd een hele spannende stap. En door al heel veel met de peuters richting het gebouw van onderwijs zeg maar, te gaan, wordt dat al heel vanzelfsprekend voor ze. Dus we gaan er regelmatig even lezen in de schoolbibliotheek. Ze gaan eventjes kijken in de klas. Maar er komen bijvoorbeeld ook wekelijks kinderen van groep 8 voorlezen bij de peuters.
1: Oh ja.
2: Er wordt buiten gespeeld met de kinderen die jonger zijn dan 4 en de kleuters. Dus het is zeg maar niet meer de knip die je vroeger had van tot 4 jaar zit je bij de opvang en daarna ga je naar school. Daar zit veel meer verloop, natuurlijk verloop in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
2: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
2: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Oh, we gaan straks even snel door.
1: Het is een doelpunt, ja hoor.
2: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
1: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
1: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
1: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
10: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
9: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu?
8: Greenheart Country.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Alle luisteraars, fijne reacties voor onze feestelijke uitzending van vorige week. We hebben meer luisteraars dan we dachten. Dank daarvoor. Voor wie het gemist heeft, bij sommige omroepen kan je intoetsen op terugluisteren of uitzending gemist. Geen IWOF dit jaar. Deze week wel aandacht voor het Rotterdam Bluegrass Festival. Haak niet af, het is een brede muzikale invulling. Prettig verteerbaar voor de meeste oren. Delamay is onze favoriet. We hoorden Sweet Verona. Emily Nanny neemt ons mee naar haar range. Ken Chaser. Hackensack Boys waren hier eerder. Ruby Pearl.
1: 1, 2, 3...

Bowling Green, wat een feest. Dit was Delamay. Van alle artiesten liggen meerdere albums klaar. Hot Seats van Stupid Compilance. Een mooie wals. Het Rotterdam Blues Festival vindt plaats op 3, 4 en 5 juli... op en rond het Noordplein in Rotterdam. Hier zijn de Hackensack Boys. Keep it simple.

Bluebird, Blackbird, ze waren er allebei voor Delamay. De muziekkeuze op het festival is breed. Soms zijn oordopjes nodig. Henhouse Prowlers, Died Before Their Time. Hier zijn de Hackensaw Boys. Buildings are the cages.

0: For the Sake of My Heart, Bellamy, van een zelfgenaamde album uit 2015. Van Emily Nanny, de titelsong On the Range. Hier is Cannonball van de Hackenschau Boys. Het artiestenpakket is vele malen groter dan in onze uitzending past. Van de meesten hadden we geen opname, geen tijd ook om verder te zoeken.
1: There's money and tobacco and a fortune to be made. Selling recycled engines, video arcades. Shame we all can't profit from the measure of our time. We're paying for the wisdom of our crimes.

Ohio, Delamay. Straks Home for the Henhouse Sprawlers. Hackensack Boys laten de hond uit. Look out dog, slow down train. Rest van dit uur is voor de Hot Seats, Ida Red en Old Bunch of Keys. Tot straks.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
9: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
8: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf

0: de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Greenheart Country.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Een hobo zonder kaartje, een treinreiziger zonder kaartje. Dat zongen de Hackensaw Boys. Welkom terug bij Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Op vrijdag staan onder andere op het podium Emily Nanny, Lonesome Hellones, Bridge City Shinners en Van Doliers. Luister naar Emily Nanny, Drive and Cry. Hier komt Della May, Letter from Down the Road.

Flora, Arkansas Boys, van een recente album Cherishful. We luisteren naar een special over het Rotterdam Bluegrass Festival dat plaatsvindt op 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag staan onder andere op het podium... Nee, ik zit er één te ver. Op zaterdag staan op het podium Delamay, Horsebeat, Hoogslop, Stringband, de Hackenschau Boys en de Hot Seats. We horen hen met Farmer's Daughter No. 1. Hier is Delamay, Heaven's Gate.

Limousine Lady, Hackensack Boys. Op de zondag staan geprogrammeerd Douwe Bob en Bluegrass Boogieman, Henhouse Prowlers, Angela Zeta en een Woman Songwriter Circle. Straks Henhouse Prowlers, My Little Flower. Hier is Della May, Some Roads Lean On.

Late Night Kitchen, Hagen Showboys, Delamay, I Can't Pretend. En Housebrothers gaan voor de show een acoustic dance event voor Yawn Out. Pure en alternatieve muziek. Een vleugje blues, rock, world en pop. Genieten van veel andere activiteiten. Dansworkshops en gym sessions. Neem je eigen opvouwstoel mee. Meer opnames zijn te beluisteren op de audio-digitale servicekanalen van het Rotterdam Bluegrass Festival.

You act like my friend, Arkansas Boys. De Hot Seats sluiten deze Rotterdam Bluegrass Festival special af met Ida Red en Tennessee Mountain Fox Chase. Wij wensen het festival alle succes en vooral mooi weer. Volgende week gaan we met Greenwood Country het zeegat uit. Wind in de zeilen, trotseren we stormen en leven we van vis en zoute lucht.

11 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: golven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig...

0: vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37...
1: Studio Alphen.

could.

Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

stand up, please.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten...